0: worden, een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. En reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok, maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko 1,5 week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn neergestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daarom minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Voor een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Twente komen plaatselijk mistbanken voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Paul Smit en Nile Horn. Goedemorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 11 augustus, 10 over 7. Goedemorgen. En op deze dag in 1934, ja, Alcatraz wordt in gebruik genomen als federale gevangenis. Gebeurt op deze dag 11 augustus 1934.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De verbouwing van de receptie en de publieksbalies van de gemeente Lossen in het Losse Soes begint na de zomer. Houd er even rekening mee. Op 3 en 4 september worden de huidige recepties en balies verhuisd naar een tijdelijke ruimte. Daarom is de gemeente op die dagen gesloten voor afspraken en het ophalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zet het vast in agenda. En het Red Roots Festival komt terug naar Enschede na de eerste editie. Tijdens Enschede 700 vorig jaar vindt het festival opnieuw plaats op zaterdag 5 september. Dit keer wordt het festival gecombineerd met een street art programma. Op verschillende plekken in Enschede zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. En Gerrit van Hofwegen woont al 25 jaar in Nieuw-Leusen, maar wordt binnenkort de voorzitter van het Stedelijk Museum Almelo. In het 120 podcast. Wie A zegt, vertelt hij waarom hij ja zei tegen het verzoek van de gemeente Almelo. Lees het voornaam na op 120.nl. Vandaag volop zon. Vooral in de vroege ochtend nog wat wolkenvelden. Laat onderstaan wat stapelwolken, maar de zon blijft overal houden. Het wordt 24 graden vandaag. Straks gaan we ons bezighouden met de boerenprotest. We gaan het hebben over een barometer burgerparticipatie. Burgerparticipatie, ja. En Bols gaan we het over hebben. Waarom Bols niet door kan gaan met het warme weer. En we gaan het ook hebben over de bleke losser. Meer zaken die ons raken. Mocht je zelf wat te melden, we laten het even weten via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Wees welkom.

0: Lenny Ren op deze dinsdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 11 augustus en in 2005 een uniek moment. Want polstok hoogspringer Rens Blom die is de eerste Nederlander ooit die een gouden medaille wint. Op de wereldkampioenschappen atletiek op het WK in Helsinki springt de Limburger als enige over 5,80. Dat is hoog. 2005 op deze dag. Dan 2003, de elektriciteitsbedrijven geven code rood. Door een langdurige hittegolf dreigt in Nederland de stroom uit te vallen. Toen al in 2003, de kritische grens wordt niet bereikt. De crisis loopt met een sisser af. 2003. Dan 1999, zonsverduistering in Europa. Wereldwijd was het te zien tussen Cornwall, Groot-Brittannië en India. En in Nederland zijn er veel te weinig zonsverduisteringsbrilletjes ingekocht. De stormloop en de zwarte handel zijn het gevolg. En dat is nu precies zo, 1999, de zonsverduistering. 1994, staking van de prof-baseballspelers in de Verenigde Staten. Ze willen meer geld. De World Series die worden afgelast. En 1984, de Olympische Spelen. Atleet Carl Lewis die wint in Los Angeles 4 Olympische atletiekmedailles. Net als Jesse Owens dat in 1936 deed. Lewis wordt hierdoor in 1999 door de IAAF beloond met de titel Mannelijke Atleet van de Eeuw. Dan 1965, begin van de rasserellen in Watts in de wijk van Los Angeles. En 1934 wordt Alcatraz in gebruik genomen als federale gevangenis. Dan Mary Brown wint tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam 1928 goud op de 100 meter rugslag. Ook ruiter Charles Pa de Morgades. Bokser Bep van Klaveren winnen goud. Dan 1919, Friedrich Ebert is de eerste president van de nieuwe Duitse Republiek. En die tekent dan de grondwet, de Weimar-politiek is een feit op deze dag. En dan hebben we het over 1990. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990. De lijst van 11 augustus en de binnenkomers als volgt. Crazy van MCB en DCD komt binnen op 35. De Emperor's New van Sinead de Koning is de binnenkomer op nummer 33. Op 29, I've Been Thinking About You van de London Beat. Summer of You, Bryan Adams op 31. En op 17, Thieves in the Temple van Prince als hoogste nieuw binnenkomen. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 28. Hebben we daar nog een pingeltje voor? Ik wel, hè?

The Things You Do van UB40. En die kwam op deze dag binnen in de top 40 in 1990. Op nummer, wat was het ook alweer? Even zoeken. Zijn we hem kwijt vandaag? Ja, we zijn hem kwijt. Oh ja, 028 was het. Goed zo. Dan de top 3. Hear the Drummer op 3 van Chet Jackson. Op 2 Killer van Adamski. En op 1 blijven staan You Can Touch This van MC Hammer. De nummer 1 van 11 augustus 1990.

0: gaan nog op vakantie. Sommigen hebben nog te goed in september. Hoe dan ook, geniet ook zelfs van een mooi weer. Lekker nog ja, een beetje dat gevand vakantiegevoel. Dat was trouwens ook verstandig. Sommigen hebben geen vakantie en zijn bezig met protesten. Met name tegen het stikstofbeleid en dat soort toestanden. Vandaag gaat er ook het een en ander gebeuren. Straks daar meer over in deze show.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: Dit is het Streeknieuws.
1: Het is 7:30. Eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
1: Dag Michiel.
2: Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden.
1: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De schuld van de omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is opgelopen richting de 4 miljoen euro. De man liet miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers verdampen. De Belastingdienst heeft nu een claim van bijna 9 ton ingediend. Ondertussen is de curator nog altijd bezig met het onderzoek naar de geldstromen. De failliete cryptohandelaar is een 25-jarige man uit Hengelo. Staatsbosbeheer is woest over een boerenactie in het Springendal en overweegt er aangifte van te doen. Afgelopen weekend gooiden boeren grote hopen zand en boomstammen op de weg, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om een auto daar te parkeren. Op de parkeerplaats van het natuurgebied in Hezingen werd ongeveer 30 kub grond gestort. Staatsbosbeheer wil aangifte doen vanwege vernieling. En restaurantketen Heinde komt naar Hengelo. De zaak opent in een pand aan de Beursstraat, waar jaren geleden nog restaurant De Buurman zat. Het gaat om een pand dichtbij de Schouwburg. Bij de Heinde kun je voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten en drinken. Al betaal je voor speciaal bier en duurdere wijn wel extra. En dan het weer voor Twente. Het wordt de meest frisse dag van de week met 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1... waar weinig tot niks te beleven is. Er werd net nog een vertraging gemeld, maar die is voetzie. Wel een aantal controles, beste mensen. Het zijn er 4 die wij kunnen melden. Dat is op de A1 onder andere bij 39.9. Dat is bij Amersfoort, dan bij 94.8 tussen Deventer en afrit Voorst in beide richtingen. Op de Bornebroekse straat in Borne staan ze te controleren en op de Laan Hout van Zuid in Hengelo al dus flitsmeister.nl.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Samantha Mumba hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Jim Keel van de Get Through, de bassist. Die wordt 83. Dan Hamish Scallaghan is de zanger van de Pasadena's, wordt 62. En Mabel Wisse-Smith, ook jarig vandaag, wordt 58. Dan hebben we Andy Bell, ook onder andere jarig. Van Oasis, de gitarist, wordt 56. En kennen wij Annelies Kuisters? Nou, ik wel. Die is van Cressiv, de toetseniste, wordt 43. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jarig vandaag, 72 wordt hij vandaag, Joe Jackson.

0: Joe Jackson is vandaag jarig. Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: altijd goed. Hij wordt 72. We draaiden Stepping Out alweer uit een, heel lang geleden, zeg maar. Geen idee. Eind jaren 70, dat zal het zijn geweest. Gefeliciteerd en nogmaals een mooie dag. Het is dinsdag, het is 11 augustus. En we weten het, het land, tenminste in deze regio, is wat geïrriteerd. Zacht gezegd, misschien wel kwaad, misschien wel boos. Hoe dan ook, het gaat over het stikstofbeleid. Gisteren hadden we het daar al uitgebreid over met Walter Luttekhuis. En ja, vandaag doen we dat met Rick Lansing. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want er gaat wat gebeuren vandaag. Een protest, heb ik begrepen.
2: Wij gaan weer actie voeren vandaag. En we gaan weer gezamenlijk op pad ons geluid te laten horen. En te kijken of wij toch de huidige regering aan het bewegen kunnen krijgen om de stikstofbrief van tafel te krijgen.
0: Ja, hebben we al iets gehoord van de regering? Want ik had gisteren Walter Luttekhuis aan de lijn. Die blijft muis en muis stil. Iedereen is zogenaamd op vakantie natuurlijk. al dat soort dingen meer. Maar we zijn er geluiden in het land? Ik weet niet. Ik heb geen idee. Je zit er middenin natuurlijk.
2: Nou, er zijn heel veel geluiden in het land, alleen nog niet bij de juiste personen. Of van de juiste personen. Wij horen natuurlijk heel veel verhalen van burgers, van boeren, andere mensen. Dus er leeft echt wel wat. Alleen de mensen die aan zet zijn op dit moment, die zijn inderdaad nog muis stil.
0: Ja, ja, voor vakantie, hè? Zoiets.
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Hey, Rick, wat gaat er precies gebeuren en hoe wordt het georganiseerd en gaat het ergens vanuit?
2: Wij organiseren natuurlijk alles gezamenlijk. Er is niemand hier een kar trekken of die het voortouw neemt. We doen het gezamenlijk. Er zijn natuurlijk wel wat mensen die organisatorisch het voortouw nemen om het in goede banen te leiden. En zulke mensen hebben soms ook vakantie, dus ik ben gevraagd om deze ronde te regisseren, voortouw te nemen. Dus en wat gaat er vandaag gebeuren? Dat is natuurlijk nog een verrassing. Maar wat ik nu heb benomen is dat er wel een hele grote deelname zal zijn vandaag. En dat wij echt wel weer een statement gaan zetten en ons goed laten zien.
0: Oké. Dus dat gaan we allemaal merken? Of gaan we dat niet merken? Of hoe moeten we dat zien? Want heel veel mensen die willen snel met de auto heen en weer. En als ze er dan niet langs kunnen, je weet hoe dat gaat, hè?
2: Ja, dat klopt. Nee, wij willen wel gebruiksvriendelijk organiseren. Ze zullen ons echt wel zien, maar we zorgen sowieso dat er ontsluitingsroutes zijn, dat alles veilig gebeurt, dat hulpdiensten altijd ten alle tijden er langs kunnen, of andere spoeddingen. Dus wij gaan het echt gebruiksvriendelijk gaan we het opzetten. Maar zeker dat mensen ons zullen zien, in de omgeving.
0: Hey, hoe leeft het allemaal een beetje in deze regio? We zitten natuurlijk in een andere regio dan in Amsterdam zelf of in de Randstad of waar dan ook. Je hebt natuurlijk ook wel mensen in deze regio die daar anders tegenaan kijken.
2: Maar toch over het algemeen horen wij heel veel positieve verhalen over onze actiebeleid. Ze zeggen allemaal van jullie hebben groot gelijk en het gras wordt onder de voeten vandaan gemaaid. Dus staan we op voor jullie rechten. Dus in deze regio leeft het echt wel heel breed. Maar het is natuurlijk ook heel breed. Wij leven echt op het platteland. De agrarische sector is daar heel sterk vertegenwoordigd. En als daar een schakel tussenin valt, valt de hele sector in elkaar. En dan is het niet alleen de sector, maar ook de leefbaarheid van de dorpen bij ons in de omgeving.
0: Ja, dat is iedereen van dat drongen. Precies. Waar ik al mee begon, jullie doen dit zelf als een groep bij elkaar, of zijn jullie ergens bij aangesloten bij een bepaalde boerenorganisatie? Of hoe moeten we dit zien?
2: Nee, dit is geen boerenorganisatie die geregistreerd staat bij KVK of iets dergelijks. Dus we doen het echt met de boeren met elkaar.
0: Oké. Ja. Kijk aan. En jullie hebben elkaar allemaal ingelicht, neem ik aan. Dat zal in de appgroep of zo, op een of andere manier.
2: Ja, dat klopt. Er zijn verschillende appgroepen voor de verschillende regio's. Daaronder zijn er ook weer andere appgroepen voor de dorpen zelf. Of, ons verhaal gaat natuurlijk heel snel eronder. Dus het verhaal wordt ook heel snel onderling aan elkaar doorverteld. En dan hebben we in een hele korte tijd een heel breed bereik. En kunnen we natuurlijk heel snel schakelen en heel veel mensen op de been krijgen.
0: Ik begrijp dat je niet alles prijs wil geven, maar in welke omgeving gaat het ongeveer zich vandaag afspelen? Is dat in heel Twente of heb je een speciaal gebied of een plek of wat dan ook?
2: We gaan niet heel Twente door. We blijven echt een beetje in buurt van een Natura 2000 gebied. En dat zal ongetwijfeld in een hele korte tijd bekend zijn waar dat zal zijn.
0: Je maakt het helemaal kritisch. Ja, nee, ik begrijp het allemaal. Oké. Okay. Goed, bij Natura 2000 gebied, dus dat is niet meer op de A1, laten we wel wezen. Hè?
2: Nee, we gaan vandaag niet de A1 op.
0: Helder verhaal. Hoe laat gaat het allemaal ongeveer beginnen, Rick?
2: Wij gaan ons verzamelen rond 11 uur en van daaruit gaan we alles verder organiseren en uiteenzetten. Dus vanaf 11 uur kunnen jullie, of de ICCR denk ik, kunnen jullie de eerste tractoren in de omgeving verwachten.
0: Goed zo. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het horen. Wij volgen het trouwens ook vandaag, heb ik begrepen, van de redactie. Dus Rick, succes. En maak er iets moois van en houd natuurlijk wel netjes allemaal, Rick Lansing. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren straks. Succes!
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar 1,5 uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen, een duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Dat is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dinsdag. Dinsdag 11 augustus. En vandaag op deze dag wordt Alcatraz in gebruik genomen. Het eiland, de gevangenis, 1934 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De verbouwing van de receptie en de publieksbalies van de gemeente Lossen die gaan naar de zomer van start. Op 3 en 4 september worden de huidige recepties en de balies verhuisd naar tijdelijke ruimtes. Daardoor is de gemeente die 2 dagen gesloten. Check het op 120.nl. En het Red Roots Festival komt terug naar Enschede. Na de eerste editie tijdens Enschede 700. Vorig jaar vindt het festival plaats op zaterdag 5 september. Dit keer wordt het festival gecombineerd met een street art programma. Op verschillende plekken in de binnenstad zijn er dan optredens en festival is gratis. Nou, check dat vanavond op 120.nl. En Gerrit Hofwegen woont al 25 jaar in Nieuw-Leusen, maar wordt binnenkort de voorzitter van het Stedelijk Museum Almelo in de 120-podcast. Wie A zegt, vertelt hij waarom hij ja zei tegen het verzoek van de gemeente Almelo. Ook daarna te lezen op 120.nl en na te luisteren, na te kijken. Kijk eens uit. Vandaag zon. In de vroege ochtend nog wat wolkenvelden. Later ontstaan het stapelwolken. Een lichte noordenwind is er vanmiddag, maar de temperatuur is lekker. Die is namelijk 24 graden, ja. Straks gaan we hebben waarom het te warm is om bowls te spelen. We gaan naar de Bleek in Losser. En we gaan naar de barometer burgerparticipatie in de regio Twente. Hoe zit het daarmee? En nu, Keen, dit is Bandon Rake op Twente FM.

0: Het is even Max en Every Time I Cry hier op Twente FM op deze dinsdagochtend. Zomerse temperaturen vandaag en ook lekker nog genieten van die vrije dagen die sommige mensen nog hebben. En dat vakantiegevoel, dat idee dat, dat we nog even wat kunnen doen. Ook al is het misschien niet zo. Zeg, 92% van de inwoners die wil meedenken over plannen van de gemeente. Onder andere in Oldenzaal, maar in deze regio ook. Want veel inwoners van Twente voelen zich gehoord door de gemeente. En dat is de vraag, maar dat heeft Invoir onderzocht. Martijn Hulven, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe zit dat precies allemaal?
1: Ja, hoe zit het precies? Wij vanuit Invoir hebben gekeken van, goh, als oud-ambtenaar heb ik altijd gedacht van, vroeger heb ik altijd aan tafel gezeten met bestuurders, wethouders en ambtenaren. En altijd gedacht van, goh, hoe kunnen wij de gemeente zo goed mogelijk bedienen richting de inwoners? En het leuke is dat je de tafelsamenstelling anders maakt. Kan het zo zijn dat je andere input ophaalt. Dus niet alleen ambtenaren aan het woord laat, maar ook inwoners aan het woord laat. En daardoor doen wij eigenlijk elk jaar doen wij de barometer burgerparticipatie. En dat betekent dat we mensen laten meedenken, meepraten over lokale onderwerpen. Onder inderdaad de Oldenzaal, maar ook in de hele regio Twente. Ook het Hof van Twente bijvoorbeeld. En we hebben gewoon letterlijk gevraagd van, goh, hoe vindt u het eigenlijk gesteld met de burgerparticipatie van jullie gemeente? En daar komt een rapportcijfer van 6,3 uit. Op zich goed, ten opzichte van landelijk.
0: Als je ik was er vroeger blij mee, Martijn, met zijn 6,3.
1: Ja. Ja, zeker als je kijkt ook naar het rapportcijfer vorig jaar. Toen was het net iets lager. Dus ja. In die zin is een stijgende lijn in de regio. En we zien ook in de regio dat de inwoners zeker betrokken willen worden. Die 92% klopt. En 1 van 3 voelt zich ook betrokken te onderwerpen. Dus dat is een heel mooi score.
0: Ja, ja, maar ik merk toch altijd een beetje dat mensen een beetje lastig vinden om de gemeente te bereiken. Om juist mee te praten over bepaalde zaken. Ja, weet je, bepaalde loketten waar we terecht kunnen. Moeten we dat zo zien?
1: Ja, dat is het leuke van beeldvorming. Sowieso, het woordje burgerparticipatie is een begrip. Misschien wel een containerbegrip. We hebben letterlijk uitgevraagd aan de mensen van, goh, kent u het begrip? Ja, ze kennen het ook. Hè. De 68% zegt zelfs, ik weet precies wat het begrip betekent. En in de definitie van de inwoners is burgerparticipatie met name bedoeld als samenwerking tussen inwoner en de overheid. Dus niet hij en zij, maar wij eigenlijk. Ja. Dat je samen kijkt, kunnen we samen problemen oplossen.
0: Ja, je noemt nu twee gemeenten, Oldenzaal, je staat het ook over Twente, maar dat geldt er voor meerdere gemeenten in Twente, neem ik aan.
1: Ja, ja, dat klopt. We hebben op dit geval, we hebben resultaten op de lokale website staan. Bij het burgerparticipatie Oldenzaal staat bijvoorbeeld tip Oldenzaal. Ja, dat kunt u teruglezen. Maar met name de onderwerpen leefbaarheid, veiligheid en bouwen en wonen zijn de onderwerpen waar inwoners heel vaak over hebben meegedacht in het verleden.
0: Oké. Maar dat geldt nogmaals voor heel de regio Twente. Die cijfers zijn dus allemaal na te kijken als op de website.
1: Ja, dat
0: klopt. Ja. Moet er nog verbeterd worden? Kunnen we nog dingen anders doen? Want ik vind 6,3 ook prachtig. En dat is hoger dan een 6,0. Maar het is nog geen 8, hè?
1: Nee, precies. En dat is het leuke van als we verwonderen. Ik vind verwonderen altijd een heel mooi woord. Ook als ik bijvoorbeeld bij jullie kijk wat er speelt. Hè. Het Twentekanaal, de Oldenzaal met asielzoekers, de woningen in het algemeen. Hè. En ik denk dat het altijd goed is om vanuit meerdere perspectieven naar het onderwerp te kijken. En stel, je wilt de inwoners als gemeente betrekken. Dan zeg ik de inwoners zelf. Ik wil heel graag meedoen, maar geef me alsjeblieft de mogelijkheden aan. Maar doe me ook persoonlijk uitnodigen. En geef me ook aan wat dan eventueel participatiemogelijkheden zijn. Dus heel vaak is het onbekend wat onbemind, zeg maar, komt uit onderzoek.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ze niet weten dat ze kunnen meedoen, ja, dan gaan ze ook niet meedenken.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd, iedereen heeft druk, hè, ook met werk, wonen, gezin. Dus het is ook niet zo dat we elke dag de gemeente of wie dan ook kunnen helpen.
0: Maar het is toch een beetje wantrouwen, dat men denkt van, nou, het helpt toch niet. Of ik laat het achterste van mijn tong zien als zijnde burger naar de gemeente toe.
1: Ja, dat is het beeld wat misschien heerst.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd zeg je 92% waar je ook mee begon, dat mensen wel heel graag willen meedoen, maar ze moeten ook de mogelijkheid tot krijgen. En dat is steeds het kip-en-ei verhaal. Wij zeggen zelf wel eens als het onderwerp raakt bij mensen, dus stel er gebeurt iets in uw straat, dan zijn mensen eerder bereid dan als ze over algemene onderwerpen gaan meepraten, meedenken. En het is aan ons om die onderwerpen zo te maken dat ze ook raken. Dat mensen ook echt gevoel hebben en krijgen. Dat ze ook echt inspraak hebben gehad. En dat ook iets mee gedaan wordt eigenlijk.
0: Nou, we wachten af hoe het in de toekomst gaat, Martijn. Even nog de website waar de cijfers in na te lezen.
1: Ja, we hebben dus op lokaal niveau, op gemeenteniveau, we hebben de resultaten staan. Mm-hmm. Dus stel je woont in Oldenzaal, je kunt een tip Oldenzaal. Waarbij tip staat, we zoeken tips om de gemeenschap een stuk mooier te maken. En stel je woont in Rolf van Twente, dan is tip Rolf van Twente. En ze kunnen je eigen gemeente invullen.
0: Oké. Hengelo staat er ook tussen, Enschede, Almelo.
1: Ja, tip Wierde. Enschede, tip Almelo. Ja, dat staat allemaal bij.
0: Nee,
1: ja.
0: Oké, dat we de rest van Twente niet vergeten. Moet niet hebben, Martijn.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En ik denk, het is altijd wijgevoel, hè. Dus daar ben ik altijd voorstander van.
0: Heel goed, heel goed. Nou, ik wacht op de volgende cijfers. Dat zal dan binnen, of afzien met de tijd zijn, in ieder geval over een jaar waarschijnlijk. Hè? Jullie onderzoeken dit toch regelmatig.
1: Ja, hartstikke goed. Ja, zeker.
0: Martijn Hulven, ik.

0: 2 voor 8:30. Straks gaan we nog hebben over Bols. Waarom Bols niet door kan gaan. Omdat het boven de 28 graden is. En even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, de bleek en losser, daar is het gedoe mee. Dat heeft alles uit te staan met de droogte en het water. En dat soort zaken wat we in deze regio hebben. Straks er meer over. En ook het streeknieuws komt eraan.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Het is 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorp.
0: Dag Michiel.
7: Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen de reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalde duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan in juli vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De schuld van de omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is opgelopen richting de 4 miljoen euro. De man liet miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers verdampen. De Belastingdienst heeft nu een claim van bijna 9 ton ingediend. Ondertussen is de curator nog altijd bezig met het onderzoek naar de geldstromen. De failliete cryptohandelaar is een 25-jarige man uit Hengelo. Staatsbosbeheer is woest over een boerenactie in het Springendal en overweegt er aangifte van te doen. Afgelopen weekend gooiden boeren grote hopen zand en boomstammen op de weg, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om een auto daar te parkeren. Op de parkeerplaats van het natuurgebied in Hezingen werd ongeveer 30 kuub grond gestort. Staatsbosbeheer wil aangifte doen vanwege vernieling. En restaurantketen Heinde komt naar Hengelo. De zaak opent in een pand aan de Beursstraat, waar jaren geleden nog restaurant De Buurman zat. Het gaat om een pand dichtbij de Schouwburg. Bij de Heinde kun je voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten en drinken. Al betaal je voor speciaal bier en duurdere wijn wel extra. En dan het weer voor Twente. Het wordt de meest frisse dag van de week met 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Het is ruim baan qua vertragingen in de regio. Het is nog een beetje vakantietijd, hè? 1 controle op de A1. Dat is bij 94.8. Daar staan ze te controleren. Dat is rondom Deventer-Voorst. Had er even rekening mee. In beide richtingen wordt hij gemeld. Dan Bornebroekse straat in Borne. Daar staan ze te controleren. En op de laan Hartvel Zuid in Hengelo. Aldus Flitsmeister. Punt.

Anna Track en 55 Ultra hier op de Twente Radio. Het is dinsdagochtend. Straks gaan we het hebben over bols. Hoe zit het ook weer met bols? Wat doen we dan ook weer? Het is eigenlijk te warm om te bolzen. En straks gaan we naar de Bleek in Londen.

0: De Swedish House Mafia. Wait so long. Hier op de Twents Radio, 8:15 geweest. Het is droog in de regio, droog in het land, droog in Europa. Alhoewel in Frankrijk, waar ik vorige week was, fris en fruitig wordt gesproeid met dikke stralen over het landschap. Maar dat wil niet zeggen dat het niet droog is in Nederland. Dat is het zeker. En ja, dan hebben we ook weer meteen de bleek in Lossen. Daar zou wat aan gedaan worden om het allemaal een beetje op te lossen. En et cetera, et cetera. Er zijn vragen gesteld door Burgerforum Hans Werger. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit het met de bleek?
1: Ja, hoe zit het met de bleek? De bleek is natuurlijk een van onze parels in de gemeente Lossen. En hij ziet er niet zo uit zoals we hem graag willen zien. En dat roept natuurlijk vragen op bij een heleboel inwoners. Maar ook bij de toeristen die speciaal naar onze parels komen kijken.
0: Ja, maar
1: de bleek,
0: daar zijn we toch al een tijdje mee bezig geweest met de bleek, geloof ik toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het bleek stond in de zomer regelmatig droog. En natuurlijk is dat een probleem. Want water is misschien wel het belangrijkste voor de bleek.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is een heel mooi project ontwikkeld. Het gezuiverd water van de rioolwaterzuivering gaat naar het zwembad. Brilmans Dennen. Daar wordt de warmte uit het water gehaald om het zwembad te verwarmen. Het water wordt dan afgekoeld, gezuiverd en gaat naar de bleek. Zodat daar de waterstand op peil kan blijven. En uiteindelijk stroomt het dan weer door naar de Dinkel. Nou, dat is een hele mooie ontwikkeling. Het is een hele slimme combinatie van water, duurzaamheid en het opnieuw laten functioneren van dit historisch watersysteem. En het mooie is, het gezuiverde water wordt dus meerdere keren gebruikt voordat het teruggaat naar de winkel.
0: Ja.
1: Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet.
0: Ik begrijp het.
1: Zoals ik al zei, het is een van onze parels. En het is en blijft natuurlijk een rijksmonument en het heeft een historische betekenis voor Lossen.
0: Ja.
1: Het is van oorsprong een plek waar vroeger de was werd gespreid en gebleekt. De bleeksloten, de waterstructuren en die open grasruimte zijn een onderdeel van dat verhaal. En als die is zoals we hem gezien hebben en zoals die zou moeten zijn, dan is dat ook prima, dan is dat te zien en dan is dat uit te leggen aan de mensen die ervoor komen kijken. En daarom vinden wij het belangrijk dat bleek ook nu, na de renovatie, herkenbaar blijft als een

0: historische bleek. Ja. Kijk, de oplossing die gekozen is, dat is prima. Sterker nog, dat vinden we geweldig. Maar de historische uitstralingen en de monumentale waarden, die zijn nu naar de achtergrond verdwenen. En dat zou niet zo moeten zijn. Daar zit ook onze zorg.
1: Ja, wie moet er naar kijken, Hans? Hoe moet er een commissie opgezet worden? Of historici? Of hoe moeten we dat zien?
0: Nou ja, de historici hebben natuurlijk wel gezegd wat zij ervan vinden. En vinden het ook jammer dat het zo gaat. We hebben nu onze vragen gesteld. Daar zullen we antwoord op krijgen. En dan denk ik dat het belangrijk is dat we samen, samen kijken wat de beste oplossing is. Kijk, het is niet zo dat wij de nieuwe inrichting willen veranderen. Het is omdat de oplossing die gekozen is, dat is een hele innovatieve en mooie oplossing. Maar onze boodschap is dan wel, zorg dat deze prachtige oplossing voor het water samengaat met goed monumentenbeheer.
1: Ja.
0: Een bleek moet natuurlijk technisch goed functioneren en herkenbaar blijven als historische bleek van Lossen.
1: Ja, ja.
0: Dat is de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben.
1: Er staat me ook iets bij, maar nou moet ik even heel goed graven van een aantal jaren geleden, dat de vissen daar in het droge lagen te zwemmen. Kan dat kloppen? Was dat ook niet een dingetje toen de tijd?
0: Ja, dat is inderdaad wel een dingetje geweest, ja. Dat is ook een van de redenen waarom deze oplossing er is gekomen.
1: Ja.
0: En dat is ook dat is waar nu ook naar gekeken zou moeten worden. Van hey, hoe kunnen we het bij elkaar krijgen dat de vissen niet verdrogen, maar dat toch de bleek herkenbaar blijft als de bleek zoals die oorspronkelijk bedoeld was en gefunctioneerd heeft.
1: Ja, nou, een prachtig project. Ik hoop dat het goed gaat gebeuren allemaal, wat dat betreft. We zitten er misschien wel met z'n allen bovenop en zo niet. Maar wanneer moet het allemaal plaats gaan vinden, Hans?
0: Nou, dat zullen we met elkaar moeten overleggen. We kunnen natuurlijk geen ijzer met handen breken. En dat kun je ook niet verwachten van de ambtenaren en de gemeente die ermee bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar we gaan ervan uit dat er een, net zoals het eerste plan natuurlijk mooi was, goed gevonden, dat er een plan op komt. En dat we dat samen zullen gaan uitvoeren.
1: Nou,
0: dus het is ook duidelijk. Ja, het is ook duidelijk geen motie van wantrouwen.
1: Nee,
0: naar,
1: begrijp ik.
0: Hoe het gegaan is. Maar nee. We hebben gewoon onze zorgen. Het zou eeuwig zonde zijn dat deze parel op deze manier niet meer herkenbaar is.
1: Zo is dat helemaal. Nou, even met een dikke knipoog. We zoeken nog een paar dames die gaan bleken daar. Vind je niet? Vind ik ook wel leuk om dat terug te halen.
0: Dat zou mooi zijn. Ik denk dat we dan alternatieve middelen moeten gebruiken.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Het ouderwetse gloor zullen ze wel niet zo blijven worden, de planten en dieren.
1: Dat lijkt mij. Dat hebben we het verleden wel meegemaakt. Goed zo. Duidelijk verhaal. Mocht er nieuws zijn, Hans Berger van Burgforum. Dankjewel. Laat het weten en een mooie dinsdag.

0: over Barneveld. En de zwoele zomernachten en daarover gesproken. Het wordt wat warm en ja, dan is het de komende dagen te warm om te gaan bowlen met een WL. Bols is het in dit geval. Ton Melchers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de jaarlijkse toernooi gaat niet door, heb ik begrepen. Dat zou donderdag plaatsvinden, geloof ik, hè?
1: Dat was wel de bedoeling, maar gezien de hoge temperaturen durven wij het niet aan. Want de mensen die komen, die zijn allemaal gepensioneerd. Dus ja, als er een eentje flauw valt, dan zitten we met gebakken peren. Daar hebben we geen zin in.
0: Ja, ja, zouden we dat 10 jaar geleden ook doen, Ton?
1: 10 jaar geleden? Nou, ja, misschien. Ik weet het niet. Maar ik denk dat we toen ook wel afgelast zouden hebben.
0: Ja, ja, want ik heb
1: in deze omstandigheden.
0: Ik ben het even kwijt wat het donderdag wordt. Maar het is dus te warm om, laat ik zo zeggen, niet om het spel te spelen, maar om vooral mensen naar de fakkel te laten komen, begrijp ik.
1: Nee, het wordt in de fakkel zelf ook veel te warm. En in het bijgebouw waar we lunchen enzovoorts, dat wordt allemaal veel te warm. Dat kunnen we niet wagen. Okay. En de fakkel heeft wel ventilatie, maar die trekt dat ook niet.
0: Oké. Okay. Dat hadden we een paar jaar geleden moeten weten, toen het nieuw gebouwd werd, toch?
1: Ja, ik weet niet, maar toen wist je niet dat het nog zulke zomers zouden worden.
0: Alsof we verrast zijn. Zeg, even met alle grappen, het jaarlijkse Jan Bakker Bols toernooi. Voor de beste mensen die het niet weten, ik kan me niet voorstellen, maar er zijn er wat. Er wordt aardig veel gespeeld in de regio Twente. En dat trekt ook altijd heel veel mensen, hè?
1: Nou ja, heel veel mensen. Bedoel.
0: Nou ja. Het wordt aardig gespeeld in Twente, toch?
1: Ja, hier is nog steeds een regiocompetitie.
0: Ja, bedoel ik.
1: Die begint nog weer en daar doen zo'n. Eens even kijken. Ik denk bijna 25 teams aan mee. Elk jaar. En dat loopt dan van september tot april.
0: Ja.
1: En nou ja, dat loopt nog. Maar bedoel, ja. De mensen worden steeds ouder en de aanwas is niet groot op het ogenblik. Nee. Bij een hoofdvereniging zo, denk ik.
0: Ja, ja, nou ja, goed, wie weet komt het. Wat op zich is het. Het is een soort van. Ja, ik probeer een beetje uit te leggen, Jeu de Boel, maar met een grotere bal toch, was het ongeveer, hè?
1: Oh, nou, je hebt een bal die vrij zwaar is en die in onbalans is.
0: Ja. Hè?
1: Dus, ja, en die moet je met effect gooien, want als je hem rechtuit gooit, dan loopt hij de mat uit. Je speelt op matten van 30 meter.
0: Ja.
1: Of je hebt ook een korte maat, 14 meter met een handicap. Daar ligt een balkje in het midden waar je omheen moet. Dus je moet die bal, als die rechtuit gegooid wordt, nou, dan gaat hij naar links of naar rechts, maar niet naar het einde. Dus dat, je moet hem dus met een boog als het ware gooien. Of een boog laten maken door het zwaartepunt goed te benutten.
0: Ja.
1: Zo laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, ja,
1: maar je hoeft niet, omdat het 30 meter lang is zo'n baan, is het niet zo dat je met enorme kracht hoeft te gooien. De truc zit hem is dat je het ding moet laten rollen. Dus en net genoeg vaart geeft dat hij aan het eind netjes naar zijn doel rolt.
0: En het is een tactiek, het is een behendig spelletje zoals het heet.
1: Ja, het is wel behendigheid. En, want als je denkt, ik klap hem erin, nou ja, dan vlieg je door de muur naar buiten bij wijze van spreken.
0: Ja, dat moet je niet hebben. Je kunt het vak al helemaal niet aandoen.
1: Nee.
0: Tom, was het geen idee om het eventueel te verplaatsen of zo? Of was dat heel lastig?
1: We zijn nu aan het bekijken of het eventueel in oktober kan.
0: Ja.
1: Maar dat hangt af van de beschikbaarheid van de zaal. Dus zover zijn we nog niet. Want we moeten volgende week om alle beheerders weer in actie na de vakantie. Dus daar wachten we op.
0: Nou, ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Het zou jammer zijn als het toernooi definitief dit jaar niet doorgaat. Mocht er een nieuwe datum zijn, dan hoor ik het graag, Ton Melchers.
1: Ja, dan melden we weer onze identiteit. Dat zul je wel weer horen dan. Of zien op de mail.
0: Goed zo, laat me komen. Fijne dinsdag, goed dan ook.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Ja, de muziek staat op 1.
4: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
2: Discussie.
5: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
2: En religie.
6: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock Kermis in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Straks doen we nog een uitje richting de Holterberg. Oh, leuk.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Eerst zes op een rij, zes platen zonder praten. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij? Laat het even weten via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de linkercoach. We zoeken plaat nummer 6 in 6 op een rij.

kom binnen via de 120 of 20fm.nl. Rechterboven staat het linkicoontje. Rick en Bor voor de boeren die vandaag op pad gaan. En ja, krijg vleugels. Ja, dat is een leuke. Wings of an Eagle van de Classics. Wat ook Kissing the Pink. Wat een Manu Chao, Gypsy Kings, Original en de Waterboys. Zat ook nog wat dingen bij van gisteren. Blijf het sturen via de 120 of via 20fm.nl. Rechterboven staat het linkicoontje. Het gaat om 6 op een rij. 6 platen zonder praten. Straks

0: En Nicolien, ik heb vannacht gedroomd over beren. Serieus.
1: Ook een goede morgen, Wim. Ik hoop dat je dan nog wel goed geslapen hebt.
0: Nee. Weet je, dan lig je erop en... Volgens mij een beer in ik weet niet, die zat mij achterna. En dat was eerst een hele lief en later zet hij de tanden in mijn hand. Maar goed.
1: Oh, jeetje, nee, dat moet je niet hebben.
0: Gekkigheid, maar het is echt serieus zo. Hoe dan ook, geen beren op de Holterberg, alhoewel...
1: Gelukkig niet.
0: Wat gaan we allemaal doen? Want jullie hebben nog een vol programma, hè?
1: Ja, dat klopt. We gaan donderdag, dus aanstaande donderdag, de 13e... gaan we nog een hele mooie wandeling maken. 'S Morgens om 7 uur vertrekken we. Dus dat is lekker vroeg voor de vroege vogels en lekker voor de warmte. Want donderdag belooft natuurlijk weer een super warme dag te worden. Dus dan is het wel extra fijn om 's morgens om 7 uur... lekker een geweldige wandeling van ongeveer 10 kilometer, zeg maar. Dus het is nog best wel een stevige wandeling. Dus het is ook niet voor iedereen geschikt. Laat ik het dan maar even zo zeggen, in de zin van... niet voor echte kleine kinderen en dat soort dingen. Of mensen die moeilijker te been zijn. Maar ja, het belooft natuurlijk wel weer fantastisch te worden.
0: Ja, wat fantastisch. En mooi, lekker vroeg. Dan is de natuur natuurlijk prachtig, hè?
1: Ja, nou, dan is hij gewoon op zijn mooist. Weet je, alles begint eigenlijk te ontwaken. Je hebt alle rust. Dus echt, je hebt dan die sirenerust. Ken je dit? Die
0: sirenerust? Ja. Weet je, dat is heel gek. Ik ga nu heel veel over mezelf vertellen. Ik was op vakantie, ik ben net terug. En het eerste weekend heb ik in Parijs gezeten bij de Tour. Het tweede weekend bij Meer van Annecy. En de tweede week zaten we ergens midden in Frankrijk. En het was gewoon stil. Helemaal niks.
1: Dat zal wel een verademing zijn na de Tour. De lawaai van de Tour.
0: Nou, weet je, maar dat is een verademing als je het ook over Nederland hebt. In Twente is het ook wel zoveel lawaai wat dat betreft. Het is nooit stil.
1: Nee, dat klopt. Het is echt, ik bedoel, als je hier bij ons die toeristenweg ziet ook. En er komen ontzettend veel mensen komen hier op. Maar het is natuurlijk ook zo'n prachtig stuk gebied wat je natuurlijk hier hebt. Ja. En wat ik dan altijd wel heel fijn vind. En dat hoor je ook hier van de toeristen. Als je dan in gaat wandelen in het begin, dan denken ze, oh jee, wat is het hier druk. Maar op het moment dat je eigenlijk gaat wandelen, dan vind je toch die serene rust weer.
0: Heerlijk.
1: En dat is gewoon het hele mooie. En zeker 's morgens om 7 uur. Nou ja, hoe fantastisch is dat? Je ziet, als je geluk hebt, zie je de reeën nog lopen. Je komt langs een gebied waar de nachtzwaluwen nog zitten, weet je wel. Dus ja, het is zo ontzettend mooi om dan in alle rust daar rond te gaan lopen. En je hebt natuurlijk nu ook dat de heide begint te vloeien. Ik bedoel, kijk, ja, ook de heide heeft uiteraard last van de warmte. Maar goed, het is gedeeld. Kijk, het voordeel van de hei is natuurlijk wel dat het op zandgrond zit, hè? Dus die kan wel beter tegen de droogte al. Maar ook die begint zo langzamerhand natuurlijk wel een klap te krijgen.
0: Ja, maar het komt allemaal wel weer goed.
1: Ja, precies.
0: Het is de natuur. Ja. Hey, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen in het Natuurmuseum te beleven. Elke dag al geopend, neem ik aan, in de vakantietijd, hè?
1: Elke dag geopend, echt 7 dagen in de week. Van 10 tot 5 en zondags van 11 tot 5. En het is altijd leuk om in het museum te doen. Altijd met die leuke speurtochten die we kunnen doen. Het bos van Daantje danst natuurlijk. Dus we hebben echt wel altijd is er wel iets leuks te beleven. En hebben eigenlijk alleen maar met positieve mensen te maken.
0: Daar hou ik van. Heel goed, heel goed. Even over donderdag nog. Is het even handig om op te geven? Hoe gaat het precies in de praktijk?
1: Ja, nee, het moet inderdaad, mensen moeten zich van tevoren opgeven. Want vol is vol. Dus als mensen nog willen, zouden ze toch wel op tijd even moeten melden. En dan even voor 7 uur, zeg maar 7:15, 7:50 hier bij het museum aan de Holterbergweg 12 aan de Holterse kant. Want soms heb je nog wel eens dat mensen aan de Nijverdalse kant bij Stadsbos weer gaan staan. Dus dat zou wel heel erg jammer zijn. Maar dan, als je dan opgegeven hebt, dan kunnen we eerst het financiële gedeelte zeg maar afhandelen. En dan gaat het lekker met de gids, die staat dan klaar. Die gaat met de mensen het bos in. En aflopen, lekker kopje thee of koffie en een lekker pakje krenten weg. En nou, hoe mooi kun je de dag beginnen.
0: En je kunt je zo weer van de berg af laten lopen met de fiets zonder te klimmen. Nou, wat wil je nog meer?
1: Daarom.
0: Goed zo, Nicolien, dankjewel.
1: Hey, Wim, jij ook bedankt.
2: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: met een groep? Huur dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 3:30, eerst hoogtepunt naar het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
8: Dag Michiel.
7: Er komt maar geen einde aan de droogte. Volgens Weer Online hoeven we de rest van deze maand geen regen van betekenis te verwachten en blijven de waterstanden in rivieren dus laag. Bewoners van de straat in Amersfoort keken vanochtend tegen iets bijzonders aan. De boel stond namelijk blank. Oorzaak is een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Daardoor ontstond een zinkgat. Het water wordt nu weggepompt. En steeds meer Nederlanders hebben een eigen zwembad in de tuin, meldt de Volkskrant op basis van satellietbeelden. Limburgers hebben het vaakst een privébad.
6: Dankjewel, Michiel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De schuld van de omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is opgelopen richting de 4 miljoen euro. De man liet miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers verdampen. De Belastingdienst heeft nu een claim van bijna 9 ton ingediend. Ondertussen is de curator nog altijd bezig met het onderzoek naar de geldstromen. De failliete cryptohandelaar is een 25-jarige man uit Hengelo. Staatsbosbeheer is woest over een boerenactie in het Springendal en overweegt er aangifte van te doen. Afgelopen weekend gooiden boeren grote hopen zand en boomstammen op de weg, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om een auto daar te parkeren. Op de parkeerplaats van het natuurgebied in Hezingen werd ongeveer 30 kuub grond gestort. Staatsbosbeheer wil aangifte doen vanwege vernieling. En restaurantketen Heinde komt naar Hengelo. De zaak opent in het pand aan de Beursstraat, waar jaren geleden nog restaurant De Buurman zat. Het gaat om een pand dichtbij de Schouwburg. Bij de Heinde kun je voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten en drinken. Al betaal je voor speciaal bier en duurdere wijn wel extra. En dan het weer voor Twente. Het wordt de meest frisse dag van de week met 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
6: Nou ja, Rutger, een beetje uitkijken dat het niet tropisch wordt, hè. De mist, frisse dag van vandaag. 24 graden. Nou, vind ik lekker hoor. Prima allemaal. Goed zo. Wat hebben we te melden? Kleine vertraging tussen de Lutte en de Duitse grens. Daar staat 2 minuten over 3 kilometer op dit moment. En een reeks aan controles. Nou, hou je vast. Onder andere op de A1 bij 39.9. Dat is in de buurt van Amersfoort. Bij Deventer. Bij hectometerpaal 94.8. Daar staan ze te controleren. Op de A35. Bij 51.8, dat is knooppunt Aansloot richting Apeldoorn, hou daar rekening mee. Dan hebben we nog de Bornebroekse straat in Borne, waar ze staan te controleren op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. En de Langeveenseweg in Geesteren, daar wordt een controlepost gezien. Al dus flitsmeister.nl. De flitsers hebben de vakantie er ook op zitten, dus kijk een beetje uit.

op Twente FM. Het is bijna 9:15. Om precies te zijn 9:43. Beste mensen, vandaag wordt het 24 graden. Volgens Rutger de... Ja, wat frisser. Hè? De frisste dag van de week. Morgen worden we tropisch, dus houd... Daar gaat ie. Echt waar, serieus. Geniet er lekker van, beste mensen. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan richting...

Wouden. Daar zijn de opnames geweest. En Not the Dancing Kind van Ruud Gullit bereikt uiteindelijk de 8e plaats in de Nederlandse top 40. Op deze dag binnen. Op nummer 38 in 1984 in de top 40.

Several stemmen in op de Twentse Radio op deze, wat is het, dinsdagochtend. Je kunt ze bereiken op redactie@twentefm.nl. Mocht jij suggesties hebben over het een en ander, dan laat het even weten. We horen het graag. Mocht je tips hebben voor de show voor morgen bijvoorbeeld. Straks even een resume wat we gehad hebben vandaag.

Baby Rexha en Heart Still Beating. Straks wordt er geprotesteerd, gedemonstreerd, dus moet je bekijken, wordt actie gevoerd door boeren in de regio bij een Natura 2000 gebied, niet op de A1, maar bij een Natura 2000 gebied. Daarover hebben we gesproken vanochtend met Rick Lansink. Blijf twentefm.nl, 120.nl volgen, want ik hoop dat het team aanwezig is. Actie, een publieksvriendelijke actie, zoals het heet, omtrent de stikstofplannen. We hadden daarover Rick vanochtend in de show. We hadden Hans Werger over de bleek in Losser aan de lijn. En Martijn die vertelde over zeg maar, burgerparticipatie in Twente. Ook dat allemaal terug te luisteren op twentefm.nl. En ja, Bols gaat niet door in Losser. Dat zou donderdag plaatsvinden. Het is te heet. Het risico, beste mensen, let op, dat deelnemers die richting sporthal de Vakkel gaan onwel worden, is te groot. Bij deze. Straks hebben wij hier Henk Kettingen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletbedrijf in brand staan en volgens de regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder de puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En een vreemd beeld in deze droge tijden. In de Amersfoortse wijk Schuilenburg stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het zinkgat duurt nog wel even. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

zetten. Als het een beetje rustig is, dat je wat rustiger moet zetten. En zo probeer ik je een beetje deze ochtend door te komen. Vind je dat ik alweer te veel gepraat heb? Heb je alweer behoefte aan iets anders? Bijvoorbeeld een lekker bakje koffie? Nou, dan laten we dan eerst eens gewoon een lekker bakje koffie doen. En laten we dan eens met z'n tweeën naar het koffiezetapparaat lopen. En laten we eerst maar eens de eerste bak koffie van de uitzending nemen. Ja, zullen we dat even doen? Mooi, doen we.

opbreng bij die stukjes. Want ja, in dit geval is mijn interesse gewekt bij de volgende kop. Meer wippen in Enschede. Ja, dan ben ik geïnteresseerd, hè, natuurlijk in één keer. Maar ja, waar gaat het onderwerp dan over in dit geval? Nou, Enschede wil namelijk dolgraag de laatste editie van het NK tegelwippen winnen. Enschede neemt het op tegen 8 andere Twentse gemeenten om te kijken wie zoveel mogelijk overbodige tegels weg kan halen. Naast dat de gemeente inwoners stimuleren om dit te doen, halen zij zelf ook tegels weg uit de openbare ruimte. In Enschede staat de teller nu op 8.288 tegels. Dat zijn er een hoop. En de gemeente stimuleert graag de Enschedeërs hun tuin te vergroenen. Hiervoor zijn ook nog subsidies beschikbaar. Zoals voor het plaatsen van een regenton, een groen dak of een geveltuin aanleggen. Wil je er meer over weten? Dan kan je even kijken op de website van de gemeente Enschede. enschede.nl/subsidie-groenblauw-Enschede. En dat had wel wat makkelijker mogen bij mij. Dus enschede.nl/subsidie-groenblauw-Enschede. En ik snap dat je hier helemaal geen chocola van kan maken. Dus kijk even op onze website 120.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen. De schuld van de omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is opgelopen richting de 4 miljoen euro. De man liet miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers verdampen. De Belastingdienst heeft nu een claim van bijna 9 ton ingediend. Ondertussen is de curator nog altijd bezig met het onderzoek naar de geldstromen. De failliete cryptohandelaar is een 25-jarige man uit Hengelo. Staatsbosbeheer is woest over een boerenactie in het Springendal en overweegt er aangifte van te doen. Afgelopen weekend gooiden boeren grote hopen zand en boomstammen op de weg, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om een auto daar te parkeren. Op de parkeerplaats van het natuurgebied in Hezingen werd ongeveer 30 kub grond gestort. Staatsbosbeheer wil aangifte doen vanwege vernieling. En restaurantketen Heinde komt naar Hengelo. De zaak opent in een pand aan de Beursstraat, waar jaren geleden nog restaurant De Buurman zat. Het gaat om een pand dichtbij de Schouwburg. Bij de Heinde kun je voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten en drinken. Al betaal je voor speciaal bier en duurdere wijn wel extra. En dan het weer voor Twente. Het wordt de meest frisse dag van de week met 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

Wat was er eerder, het kip of het ei? Of in dit geval Gold of True van Spandau Ballet. Voor mijn gevoel was Gold er eerder dan True, maar ja, hey, het kwam volgens mij van dezelfde album af, dus maakt mij niet zoveel uit voor de rest. Hey, goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dit is Pink op Twente FM met Trustful.

Fever Thing op Twente FM. Jarig vandaag. Leuk om te weten. Joe Jackson. Je kent hem natuurlijk van hits als hier. Is He Really Going Out With Him en Stepping Out. Ook jarig. Sally Puth. Nou ja, goed. Amerikaanse zanger en songwriter. En je kent hem natuurlijk van We Don't Talk Anymore met Selena Gomez. En vandaag, op 11 augustus 2001, bereikt Herman Brood postuum de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn emotionele cover van My Way.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekookt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surhuisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De wachttijd voor de Duitse grenscontroles op de A12 Arnhem richting Duitsland is vanaf 7 naar 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Henk Ketting.

Want ook de tegeltaxi gaat weer rijden in Losser. Wie tuintegels weghaalt in het kader van de lopende NK Tegelwippen, kan deze op maandag 17 augustus weer gratis op laten halen. Men hoeft dan niet zelf te zullen met van die zware tegels. Verder worden ook nog ophaalmomenten gehouden op 21 september en 26 oktober. Voor meer informatie en voorwaarden voor het ophalen van die tegels, kijk dan even naar losser.nl/tegelwippen. Kijk, dat is wel een stuk makkelijker. Losser.nl/tegelwippen. Meer over weten kan natuurlijk ook op onze website.

Heb jij al bedacht wat je zo meteen als lunch gaat nemen? Of heb je gewoon je boterhammetjes bij je? Doen veel mensen niet meer, hè? Een boterhammetje meenemen naar hun werk. Nee, meestal gaan we naar de broodjesbar of zo.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. De schuld van de omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is opgelopen richting de 4 miljoen euro. De man liet miljoenen euro's van een groep van 300 beleggers verdampen. De Belastingdienst heeft nu een claim van bijna 9 ton ingediend. Ondertussen is de curator nog altijd bezig met het onderzoek naar de geldstromen. De failliete cryptohandelaar is een 25-jarige man uit Hengelo. Staatsbosbeheer is woest over een boerenactie in het Springendaal en overweegt er aangifte van te doen. Afgelopen weekend gooiden boeren grote hopen zand en boomstammen op de weg, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om een auto daar te parkeren. Op de parkeerplaats van het natuurgebied in Heesingen werd ongeveer 30 kuub grond gestort. Staatsbosbeheer wil aangifte doen vanwege vernieling. En restaurantketen Heinde komt naar Hengelo. De zaak opent in een pand aan de Beursstraat, waar jaren geleden nog restaurant De Buurman zat. Het gaat om een pand dichtbij de Schouwburg. Bij de Heinde kun je voor een vast bedrag per persoon onbeperkt eten en drinken. Al betaal je voor speciaal bier en duurdere wijn wel extra. En dan het weer voor Twente. Het wordt de meest frisse dag van de week met 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

heb nog wat streeknieuws voor je. Want met nog een maand te gaan heeft de organisatie van het nieuwe Red Roots X Street Art Festival in Enschede het programma compleet. Op 5 september wordt dit gecombineerde evenement voor het eerst gehouden. Het is een samenvoeging van de eerdere losse muziek- en straatkunstfestivals. Met de bekendmaak van de laatste artiesten is het programma compleet. Zo treden hier ook op Hilltop Howlers, Postmodern Clarity, Thrice Bucket en Bas van Holt op als nieuw toegevoegde namen. En ook kan men zich vanaf nu inschrijven voor de Street Art Stadswandeling en Workshops. Wil je meer over weten? Kijk dan even op uitinenschede.nl/redrootsfestival. Dus uitinenschede.nl/redrootsfestival. Nou, ik ben benieuwd.

ik weet het. Het is bijna zover. Dan mag je je plaats verlaten en dan mag je gewoon lekker gaan lunchen. Ja, gewoon lekker even lunchen. Even de boel de boel. Even gewoon lekker een broodje eten of iets anders. Maakt mij allemaal niet uit. En ik doe gewoon zometeen ook met je mee. Nog even geduld. Twee plaatjes geduld. Eén daarvan is deze Andrew Gold. En Never Let Her Slip Away.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen de vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP nieuws.
14: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land is een boerenprotest bezig en daardoor is de M35 in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Het verkeer wordt daar omgeleid. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

En de Dead Dance. Aan het begin van het derde en laatste gedeelte van Uitzendkracht voor deze dinsdagmiddag. Nou jongens, trek het broodrommeltje maar open. Wat zit erin vandaag? En heb je het brood zelf gemaakt? Of heb jij iemand die dat voor je doet, hè? Dat is eigenlijk, dat wil ik toch ook even met je hebben. Je eigen brood maken is gewoon wel lekker. Maar als iemand anders je boterham maakt, misschien heb je dat ook, is je boterham net een stukje lekkerder. Datzelfde als iemand anders je koffie maakt. Die is lekkerder als iemand anders het maakt dan dat jij het zelf maakt. Althans, dat vind ik wel. En misschien ben ik een beetje gek. Dat zou dan kunnen kloppen. Dan heb je ook helemaal gelijk. In ieder geval, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. We zijn in je lunchpauze begonnen. Eet

veiligheid. En daar denken we met z'n allen niet zo vaak over na. En daarom brengt de brandweer een nieuwe campagne onder onze aandacht. Ik laad accuraat, zo heet die. Ze laden veel mensen hun elektrische fiets of e-scooter op in hun schuur. Maar hier is het snel ingrijpen belangrijk. Door een rookmelder te hangen op een hoorbare plek kun je sneller handelen. Andere tips zijn het laden als je zelf thuis bent. En de accu van de lader halen wanneer deze opgeladen is. Dus niet erin laten zitten en denken, oh, dat komt wel vanavond of zo. Niet doen. En af en toe zie je van die filmpjes voorbij komen. Hè, dat zo'n accu in de brand vliegt. En je denkt, oh, ik heb ook zo'n elektrische fiets. Ik moet er niet aan denken. Dit is trouwens wel lekker. Als je huis afgebrand is, dan in dit geval is het ash. Alles in de ash. George Martin.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
2: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag. Meerdere dierenorganisaties verzetten zich tegen de plannen van de provincie Overijssel om zwerfkatten af te gaan schieten. De organisaties zijn een petitie begonnen om de plannen van de provincie tegen te houden. De provincie wil de zwerfkatten gaan afschieten omdat ze weidevogels zouden aanvallen. Die vogelsoort krimpt daardoor fors, zo stelt de provincie. Bewoners en ondernemers rond het Buurse Zand, Haaksbergerveen en Horsteveen in Haaksbergen mogen vanaf morgen geen grondwater meer oppompen om hun grond te besproeien. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Het verbod gaat morgen vroeg om 8 uur in. Het geldt voor de twee kwetsbare natuurgebieden in Haaksbergen en de beschermingszones daaromheen. En in Enschede zijn 3 vaten met een onbekende stof aangetroffen. De vaten stonden in een brandgangertje. De bewoner ontdekte de vaten gisteren en schakelde de brandweer in. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen in de vaten zaten. Ze zijn afgevoerd door Twente Milieu. En dan het weer voor Twente. Het is de meest frisse middag van de week met zo'n 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
10: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land is een boerenprotest aan de gang en daardoor is de N35 in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. Het verkeer wordt daar omgeleid. Grenscontroles veroorzaken ook vertraging. Op de A1 vanuit Hengelo...

0: het Zeeuwse Klei. Uit het plaatje Goes, of zoals ze daar zeggen,
1: Hoes.
0: Ja, ja, je weet het, misschien weet je het niet. Ik kom uit die hoek, dus vandaar ik Rokoene. Als je trouwens in Goes rijdt, kun je trouwens vrachtwagens van de gemeente tegenkomen met songteksten erop van Rokoene. Ja, is leuk. Ook leuk, deze Mark Ronson en Miley Cyrus. And Nothing Breaks Like a Heart.

Jones en The Art of Noise deden gezamenlijk in deze Kiss van Prince. En tot zover deze aflevering van de Uitzendkracht. Morgenochtend 10 uur ontmoeten wij elkaar weer voor een nieuwe aflevering hier op Twente FM. Ik wens je alvast een hele fijne middag. Blijf lekker bij de radio. Zet hem desnoods wat harder, want zometeen Mark Schepers hier op de radio met Door de Middag. Tot morgen!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot daar 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP nieuws.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege boerenprotesten is de N35 in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden. verkeer wordt daar omgeleid. Er staan ook files door Duitse grenscontroles. Je hebt daardoor 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Hengelo en op de A12 vanuit Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

De dinsdagmiddag op je radio. Het is door de middag met Madonna en Express Yourself. Hey, als we naar buiten kijken, lekker zonnig. 26 graden. Het is een beetje een afkoeldagje vandaag. Vrijdag kunnen we weer temperaturen bereiken van 35 graden. Dus geniet er maar even van.

Grand Strand Derby Wishing Well bij Twente FM. Zometeen gaan we weer lekker shuffelen in de onmeunige 999. De lijst die we zelf samenstellen natuurlijk. Die jij eigenlijk zelf samenstelt. Zo tussen kerst en oud en nieuw. Ook dit jaar gaan we hem weer doen. En misschien zit er ook nog wel een leuk feestje aan. Ja, wie weet. Daarover kan ik nog niet uitweiden. Maar als we daar meer over weten, dan gaan we jullie daar zeker over informeren. Zometeen ook het streeknieuws. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Sam Fender en Olivia Dean komen eraan. Maar eerst Anna Marie en Shania Twain.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: langs voor adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag. Meerdere dierenorganisaties verzetten zich tegen de plannen van de provincie Overijssel om zwerfkatten af te gaan schieten. De organisaties zijn een petitie begonnen om de plannen van de provincie tegen te houden. De provincie wil de zwerfkatten gaan afschieten omdat ze weidevogels zouden aanvallen. Die vogelsoort krimpt daardoor fors, zo stelt de provincie. Bewoners en ondernemers rond het Buurse Zand, Haaksbergerveen en Horsteveen in Haaksbergen mogen vanaf morgen geen grondwater meer oppompen om hun grond te besproeien. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Het verbod gaat morgen vroeg om 8 uur in. Het geldt voor de twee kwetsbare natuurgebieden in Haaksbergen en de beschermingszones daaromheen. En in Enschede zijn 3 vaten met een onbekende stof aangetroffen. De vaten stonden in een brandgangertje. Een bewoner ontdekte de vaten gisteren en schakelde de brandweer in. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen in de vaten zaten. Ze zijn afgevoerd door Twente Milieu. En dan het weer voor Twente. Het is de meest frisse middag van de week met zo'n 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
4: Is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land is de N35 tussen Wierde en Nijverdal in beide richtingen.

0: Talking Heads en Once in a Lifetime.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999. Elk jaar tussen kerst en uit nieuw wordt hij natuurlijk uitgezonden. De lijst die door Twente wordt samengesteld. 999 platen die van links naar rechts gaan. Van Nederlandstalig tot echt zwaar accent ook wel. Twents accent. Heel veel Twentse platen die staan er ook in. Maar ja, er staan ook gewoon Nederlandstalige platen in. En ook platen die door heel Nederland gedraaid zijn en nog steeds gedraaid worden. Nu op nummer
1: 176.

Kaiser Chiefs en Ruby bij Twente FM. Het is door de middag waar je naar luistert. Lekkere muziek voor tijdens het werken of misschien wel de laatste week van je zomervakantie. Het zou zomaar kunnen. Hij is zometeen op Douwe Bob met Fanny. Maar eerst even echt een heerlijk Nederlandstalig plaatje. Wat dacht je van deze? Henk Westbroek en zelfs...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Er zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet. En tot zover het ANP nieuws.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege een boerenprotest is de N35 in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Het verkeer wordt omgeleid. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: die ging er wel in vandaag hoor, een espressootje. Serena Carpenter.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag dinsdag 11 augustus. En vandaag zetten we de zoons en dochters even in het zonnetje. Want ja, het is zoon- en dochterdag. Ja, na vaderdag en moederdag hebben ze deze ook maar geïntroduceerd. En ja, daar heb je natuurlijk niet echt een speciale dag voor nodig, maar toch. Hè, want hoe oud je ook bent, volgens mij blijven ouders zich er altijd mee bemoeien. Je kunt 38 zijn, een eigen huis hebben, getrouwd zijn en prima voor jezelf kunnen zorgen. Ja, en dan nog krijg je van je moeder vaak te horen, heb je vandaag wel goed gegeten? Ja, en andersom trouwens ook, hè, want kinderen kunnen hun ouders ook behoorlijk bezighouden. Zeker als je ineens een appje krijgt met, pap, heb je heel even? Dan weet je eigenlijk al, of er moet ergens een kast opgehangen worden, of het gaat geld kosten. Dus ja, vandaag ben ik wel benieuwd. Wat is nou echt een typisch iets voor jouw zoon of dochter? Ja, altijd te laat, nooit terug appen. Staat hij iedere zondag voor de koelkast? Of heb jij er juist eentje waarvan je denkt, dat, ja, daar mag ik nog best wel een beetje trots op zijn? Ben je wel benieuwd? Laat het even weten via de app of de site. Dus heb jij zo'n zoon of dochter waar je trots op bent? Of toch zo'n eentje die voor de koelkast staat? Ja, ik ben wel benieuwd. Doe het even via de Twente-app. Via twentefm.nl.
1: Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag. Op

Springsteen en The River bij Twente FM. Ja, we hadden het net over eigenlijk zoon- en dochterdag. Ja, daar kwamen nog een paar berichten over binnen. Linda uit Enschede zegt, mijn zoon is 24, maar als hij thuis komt is het eerste wat hij doet de koelkast opentrekken met een grote smiley erachter. Patrick die zegt, mijn dochter appt nooit terug, maar als ze iets nodig heeft, dan kan ze ineens binnen 10 seconden reageren. Aha, staat er nog achter. En Monique zegt, typisch mijn zoon, mam, waar ligt mijn? En dan heeft hij nog niet eens gekeken. Ja, nou ja, dat doe ik blijkbaar ook. Mijn vrouw die zegt ook altijd van, ik weet ook altijd waar alles ligt. Ja, klopt ook wel. Ja, ik vind het ook gewoon makkelijk om te vragen van waar iets ligt. Weet je wel, dan hoef je zelf niet zoveel na te denken, ja. Erik, die zegt, mijn dochter belt me bijna elke dag als ze uit haar werk komt. Soms negeren of soms nergens voor. Gewoon even kletsen, zou het eigenlijk missen als ze het niet meer deed. Ja, en dat heb ik ook. Ja, ik wel eigenlijk veel te weinig met mijn moeder de laatste tijd. Maar voordat ik me getrouwd was, toen belde ik eigenlijk elke dag. Ook al had ik niks te vertellen, eventjes met moeders praten. Dat was altijd goed en eigenlijk moet ik dat gewoon weer eens wat vaker gaan doen. Want ja, dat moet je gewoon nog steeds doen zolang het kan, hè. Sandra die stuurt nog, die van mij is 19 en zegt altijd dat hij geen honger heeft. Nou, volgens is een half uur later alles wat ik in huis had ook gewoon verdwenen. De laatste die komt van Peter. Ze zegt, hij zegt, mijn zoon woont inmiddels op zichzelf, maar komt nog regelmatig langs met een tas was. Volgens mij heeft hij nog niet ontdekt dat een wasmachine ook gewoon te koop is. Is toch lekker makkelijk, hoe dan mama eventjes de kleren langsbrengen. Ja, toch? Ja, en Thomas die kwam nog met een suggestie voor een plaat bij dit onderwerp. En die vind ik ook wel leuk. Hij kwam met Paul Simon's Father and

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Meerdere dierenorganisaties verzetten zich tegen de plannen van de provincie Overijssel om zwerfkatten af te gaan schieten. De organisaties zijn een petitie begonnen om de plannen van de provincie tegen te houden. De provincie wil de zwerfkatten gaan afschieten omdat ze weidevogels zouden aanvallen. Die vogelsoort krimpt daardoor fors, zo stelt de provincie. Bewoners en ondernemers rond het Buurse Zand, Haaksbergerveen en Horsteveen in Haaksbergen mogen vanaf morgen geen grondwater meer oppompen om hun grond te besproeien. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte. Het verbod gaat morgen vroeg om 8:00 in. Het geldt voor de 2 kwetsbare natuurgebieden in Haaksbergen en de beschermingszones daaromheen. En in Enschede zijn 3 vaten met een onbekende stof aangetroffen. De vaten stonden in een brandgangertje. Een bewoner ontdekte de vaten gisteren en schakelde de brandweer in. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen in de vaten zaten. Ze zijn afgevoerd door Twente Milieu. En dan het weer voor Twente. Het is de meest frisse middag van de week met zo'n 24 graden. Vanaf morgen keert de warmte terug. Het wordt dan 27 tot 29 graden.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file door een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Want bij dat knooppunt is een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelderdoom heb je daardoor 50 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Kygo en For Life bij Twente FM. En daarvoor hoorde je nog Prince en the New Power Generation met Money Doesn't Matter Tonight. En daarvoor zelfs nog het streeknieuws. Mocht je nog meer streeknieuws willen lezen, dat kan. Dat kun je op onze website doen. Eén van onze websites zelfs, twentefm.nl of 120.nl. Zometeen Ilse de Lange, Blue Bittersweet. Maar eerst Tony Braxton.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die hun zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Er lichten online mensen op. Van het geld leiden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Dua Lipa en Training Season. Ja, morgen is die er, de zonsverduistering. En dan kan het natuurlijk zijn dat jij denkt, ja, leuk Mark, maar ik heb helemaal geen eclipsbrilletje weten te bemachtigen. Nou, geen paniek, je kunt hem ook zonder een bril bekijken. Alleen niet rechtstreeks naar de zon kijken, dat wordt heel sterk afgeraden. Ja, de simpelste truc, pak 2 stukken karton of een stevig stuk papier. Maak er een heel klein gaatje in en ga met de rug naar de zon staan. En laat het zonlicht door het gaatje op het andere stuk papier vallen. En je krijgt dan eigenlijk een soort van mini-projectie van de zon. En daarop kun je dan de zonsverduistering volgen. En heb je een vergiet in de keuken liggen, dat werkt ook. Niet op je hoofd zetten, maar gewoon luisteren wat ik nou ga vertellen. Hou hem zo dat het licht door het gaatje op de grond valt. Tijdens de verduistering zie je al die ronde lichtvlekjes veranderen in kleine maantjes. Dat is best wel gaaf eigenlijk om te zien. Dus eigenlijk heb jij een heleboel mini-zonsverduisteringetjes op de grond. En zelfs onder een boom kun je het effect zien. De kleine openingen tussen de bladeren werken eigenlijk precies hetzelfde als die van een vergiet. Daar ook ga je halve maantjes zien. Ja, maar nog een keer, voor de zekerheid, geen gewone zonnebril, geen lasglas. Want sommige mensen denken dat een lasbril ook werkt, maar die werkt dus ook niet als je die nog toevallig in de schuur hebt liggen. En al helemaal niet even met een verrekijker of een camera naar de zon kijken. Zonder goede bescherming kan je oog serieus beschadigen. En het venijnige daarin is dat je het niet voelt, want er zitten namelijk geen zenuwen die pijnprikkels doorgeven in je oog. En dan is het al te laat. 2 seconden in de zon kijken is al genoeg om blind te worden. Dus doe dat nou gewoon niet. Dus geen eclipsbril. Dan is het gewoon de rug naar de zon en projecteren. Maar is het met een blaadje, met een vergiet of ga je onder een boom zitten? Je hebt in ieder geval tips gekregen hoe je toch die eclips kunt bekijken. Beetje eigen huis en tuin, toch? Goed, zometeen Robin Schulz en Kiddo, All We Got. Ook A Face in the Crowd van Tom Petty komt eraan. Maar eerst Bruno Mars, dit is On My

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Oldenzaal staat onder actief toezicht van asielminister Van der Brink, omdat de gemeente nog niet voldoet aan de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. Wethouder Ruby Berger wil zich aan de wet houden, maar niet overhaast te werk gaan. PvdA-fractievoorzitter Nink Kramer bekritiseert in een essay de weigerachtige houding van het gemeentebestuur. En het Jan Bakker Bowls toernooi van Bowls Losser 92, gepland op 13 augustus in sporthal De Fakkel in Losser, gaat niet door. Secretaris Ton Melgert meldt dat de vereniging het vanwege de verwachte extreme hoge temperaturen niet verantwoord vindt om het jubileumtoernooi door te laten gaan. En Gerrit van Hofwegen, die al 25 jaar in Nieuw-Leuzen woont, werd in augustus 2025 voorzitter van het Stedelijk Museum Almelo. Nog een jaar later kwam de geplande verhuizing naar het Hofkushuis op losse schroeven te staan, doordat de gemeente Almelo haar financiële ambities moest terugschroeven. Van Hofwegen blijft optimistisch en zegt in de podcast Wie A zegt altijd af te maken waar hij aan begint. Heb ik nu het weer om het af te maken. Vanmiddag loopt het kwik snel op. Bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het zo'n 25 graden. En vanavond is het helder. In de nacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

dip getrokken van de House Look and You Go natuurlijk. Hey, het is door de middag. Het streeknieuws hoorde je net ook. Mocht je daar meer over willen lezen, dan kan natuurlijk op een van onze websites, twentefm.nl of 120.nl. Zometeen nog muziek van Michael Jackson, You Rock My World. Maar eerst Amy Grant, dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Hewi Watertechniek. Als u zorgeloos wilt genieten van een prachtige tuin. Hewi Watertechniek is gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinberegeningssystemen. Tevens kan Hewi Watertechniek voor u een geschikte waterbron boren. Zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Na installatie hoeft u alleen nog maar te genieten van uw prachtige tuin. Neem contact op met Hewi Watertechniek. 0546 72 6816. Volg ons op Facebook of kijk op www.hewi-watertechniek.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat de dodental nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laag water blijven varen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand in het oosten van het land op de weg. Er staat een file op de A12 die opvalt. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de N736 Oud-Marsum richting Oldenzaal. Voor Rossum staat 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

De Bausa. Hartelijk welkom in de middagshow Twente komt thuis hier op Twente FM. Het is 11 augustus en morgen, hè, morgen is de dag van de eclips. Dan zal de zon voor 88% worden bedekt door de maan. Dus ja, dat gaat een leuke, nou ja, hoe noem je dat? Een leuk aanzien zijn. Heb je nou nog geen eclipsbril? Nou, dan wordt het in Hengelo een heel moeilijk verhaal. Want daar zijn ze allemaal uitverkocht. En ik denk in Oldenzaal, Denenkamp, Enschede ook. Het wordt lastig. Zeg, maar we zijn hier niet om constant over die zon te praten. Is leuk dat die er is vandaag. Middagtemperaturen, ja, die zijn toch weer geklommen tot een graad of 28. En wij passen met de muziek daarop aan. Vinden we heerlijk om te doen. Ik vertel eventjes dat de show nog werd geopend door Soul Sister met die absolute klassieker The Way to Your Heart. En ik heb hier nog meer klassiekertjes. Deze is van Blondie, Heart of Glass. En zometeen ook Fox the Fox. Natuurlijk, heerlijke plaat. Precious Little Diamond. Maar nu eerst Blondie.

jouw dinsdagmiddag, Precious Little Diamond. En je hoorde ook Blondie, Heart of Glass. Zeg, je bent aanbeland in de middagshow. Twente komt thuis. Mocht je nou straks nog in de file staan in deze temperaturen en ja, je houdt ervan om een sigaretje te roken, hou die peukjes dan binnen. Want

Wij houden allemaal van jouw lach. Shanice, I love your smile. En Madonna zat ervoor, La Isla Bonita. En we kruipen zo langzaam richting het streeknieuws van 4:30. Daarin zometeen de belangrijkste informatie hier uit de streek. En ook op de weg nog eentje aan de moeder van Lost Frequencies. Live It All. En Lenny Kravitz hoor je zometeen als eerste.

0: viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw heen.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Oldenzaal staat onder actief toezicht van asielminister Van der Brink, omdat de gemeente nog niet voldoet aan de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. Wethouder Ruby Berger wil zich aan de wet houden, maar niet overhaast te werk gaan. PvdA-fractievoorzitter Nink Kramer bekritiseert in een essay de weigerachtige houding van het gemeentebestuur. En het Jan Bakker Bowls toernooi van Bowls Losser 92... gepland op 13 augustus in sporthal De Fakkel in Losser, gaat niet door. Secretaris Ton Melgerts meldt dat de vereniging het vanwege de verwachte extreme hoge temperaturen niet verantwoord vindt om het jubileumtoernooi door te laten gaan. En Gerrit van Hofwegen, die al 25 jaar in Nieuw-Leuzen woont, werd in augustus 2025 voorzitter van het Stedelijk Museum Almelo. Nog een jaar later kwam de geplande verhuizing naar het Hofkushuis op losse schroeven te staan, doordat de gemeente Almelo haar financiële ambities moest terugschroeven. Van Hofwegen blijft optimistisch en zegt in de podcast Wie A zegt, altijd af te maken waar hij aan begint. Heb ik nu het weer om het af te maken. Vanmiddag loopt het kwik snel op. Bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het zo'n 25 graden. En vanavond is het helder. In de nacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Morgan Wallen, Love Somebody. En Lenny Kravitz hoorde je als eerste na het streeknieuws. Are you gonna go my way? Nou ja, wij zijn gewoon bij jou. En we zijn bij je de hele middag tot aan de klok van 7:20 uur. Komt thuis met heerlijke muziek. Neem deze van

Flowers van Miley Cyrus hoor je natuurlijk in jouw weekendshow. En je middagshow Twente komt thuis hier op Twente FM. Daarvoor stond nog Alex Warren, Fever Dream. En nou, bijna voordat jouw dinsdagavond begint. Het is bijna 5 uur. We doen er nog een nummertje in van, ja, ik ken verder ook niemand die op Justin Timberlake.

0: do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbak je niet ook trappen.
3: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
12: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door een nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8:00 rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file slechts in het oosten van het land op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Wij hebben de controles daar 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

Hey Shakira en Burna Boy, Die Die. Wat leuk dat je luistert naar Twente Komt Thuis. Dit is jouw dinsdagmiddag. Langzaamaan of snel naar huis show. Uur 2 werd geopend door Simply Red Sunrise. Dat vind ik een mooie plaat. Ik vind die man ook een prachtig mooie stem hebben. Ik heb hem 2 keer gezien in de Ziggo Dome. En wat een show geeft hij weg. En ook wat een muzikanten die bij zich heeft. Die blazers die maken het altijd helemaal af. Over blazers gesproken, ja, die ventilatoren die mogen toch wel langzaam weer van de zolder worden gehaald. Want einde deze week gaan de temperaturen weer richting de 36 graden hier in Twente. Dus alle reden om die verkoeling lekker te zoeken. En de muziek die wij erbij zoeken, die past bij het beeld. Middagtemperaturen vandaag rond de 28 graden. Dus ja, ook dan doe maar voorzichtig. En natuurlijk morgen de grote eclips. Ik geloof dat we rond een uurtje of 7 langzaam daar naartoe kruipen. Ja, en om 9 uur is het alweer klaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar goed, ik zei het al. We gaan muziek voor je draaien. Pasidala. Dit is Melody.

Klassiekertje puur zang uit 1992 van Lionel Richie, My Destiny. Sigala hoorde je daarvoor, Melody. En ik zei het al, die muziek die we draaien, die kan er heerlijk bij. Het is inmiddels 5 uur geweest, dus voor de meeste mensen betekent dat de avond is begonnen. Wat de avond brengt, en ja, dat vul je zelf in toch? Lekker in de zon zitten. Muziek erbij, zoals deze van Marshmello en

Heerlijke samenwerking tussen David Guetta en Sia. Beautiful people. En die klankjes neem je zomaar mee je avond in. Marshmallow en Anne-Marie zaten voor Friends. En nog één plaat voordat de streeknieuws jouw kant op komt. Dan worden je bijgepraat met het nieuws uit de regio. Dit zijn Martin Garrix en U2 Fireflies. De eerste na streeknieuws. Die is van Shep.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Oldenzaal staat onder actief toezicht van asielminister Van der Brink, omdat de gemeente nog niet voldoet aan de taakstelling om 158 asielzoekers op te vangen. Wethouder Ruby Berger wil zich aan de wet houden, maar niet overhaast te werk gaan. PvdA-fractievoorzitter Nink Kramer bekritiseert in een essay de weigerachtige houding van het gemeentebestuur. En het Jan Bakker Bowls toernooi van Bowls Losser 92, gepland op 13 augustus in sporthal De Fakkel in Losser, gaat niet door. Secretaris Ton Melgerts meldt dat de vereniging het vanwege de verwachte extreme hoge temperaturen niet verantwoord vindt om het jubileumtoernooi door te laten gaan. En Gerrit van Hofwegen, die al 25 jaar in Nieuw-Leuzen woont, werd in augustus 2025 voorzitter van het Stedelijk Museum Almelo. Nog een jaar later kwam de geplande verhuizing naar het Hofkushuis op losse schroeven te staan, doordat de gemeente Almelo haar financiële ambities moest terugschroeven. Van Hofwegen blijft optimistisch en zegt in de podcast Wie A zegt, altijd af te maken waar hij aan begint. Heb ik nu het weer om het af te maken. Vanmiddag loopt het kwik snel op. Bij een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind wordt het zo'n 25 graden. En vanavond is het helder. In de nacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

prachtige plaat. Moeilijke tekst ook. ATC hoor je hier tijdens de middagshow Twente komt thuis. En daarvoor Shepherd, Learning to Fly. En van de ene klassieker naar de andere. Oh, heerlijk op jou. Zondag is dinsdag, dat had ik toch vandaag. Het zal de temperatuur zijn, denk je niet? 28 graden deze middag. Rick James wil je nu Glow. En ik zie ook Somber in de lijst staan. My body isn't ready. Welke dinsdagmiddag. Het loopt tegen de klok van 17:15. Dus ja, mijn maag begint al een klein beetje te knorren. Dus...

Alles wat deze man maakt aan muziek, somber verandert in goud. Het is echt niet normaal wat een hits die man aflevert, zeg. Je hoorde My Body Isn't Ready en Rick James zat ervoor, Glow. En de volgende plaat die klaar

Let Me Be Your Fantasy op jouw dinsdagmiddag. Het is de 11e. Twente komt thuis, daar luister je naar. En nou ja, deze volgende man, Bruno Mars, die heeft een hele mooie ballad gemaakt. Risk It All heet hij, hoor je nu. En ja, als je erbij was in een van de 4 concerten in de Johan Cruijff Arena voor de zomervakantie, dan was je spekkoper. Want wat een lovende recensie scoorde die man daarmee, zeg. Niet te doen. Maar ik zei het al, deze plaat heeft mij volledig gepakt. Bruno Mars, Risk It All. En zometeen uur 3 van de middagshow.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het oosten van het land en die staat bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij de controles daar met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente.

En ook dit is een prachtige samenwerking tussen Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe hoor je in jouw middagdienst. Twente komt thuis. Uur 3, daar ben je in aanbeland. Dit uur 3 werd geopend door Kensington Streets. Dat blijft ook een lekkere plaats, zeg. Straks in streeknieuws wordt je alles verteld over de gang van zaken hier in de regio. Wat er gaande is en wat niet. Met je files, want die zullen er ongetwijfeld staan. Morgen natuurlijk de grote eclipse. Gaan we je in meenemen. En eclipsbrillen, nou die zijn nu al niet meer te krijgen. Dat is gewoon niet te doen. Dit is...

De king van de jaren 80 en zijn classic disco muziek, Billy Ocean. Are you ready? Dat zijn we. Elfenville hoor je ook, Big in Japan. En mocht je nou afvragen, ja, wat moet ik nou vanavond doen? Als je eigenlijk niet gewoon lekker in de zon wil zitten en genieten van de avond. Er is Champions League voetbal op. Dat wil ik je dan even meegeven. Ik zal je daar verder niet mee vermoeien. Maar dat kun je doen. En muziek van de Jonas Brothers. What a man.

Urban rap uit de jaren 90 van Salt en Peppa. You showed me, Jonas Brothers, the four, what a man gotta do. Zeg, we zijn aanbeland bij het streeknieuws, althans zometeen. Ik wilde nog even een plaatje tussendoor draaien van Stella Lefty. En de plaatje heet Boston. En dan vertel ik je dat de eerste plaat na het streeknieuws is van de Pasadena's. Inderdaad, hun grote hit.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. NCD krijgt op zaterdag 5 september een nieuwe editie van het Red Roots Festival. Dit keer aangevuld met een street art programma. In de binnenstad zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. Het festival, vorig jaar gestart tijdens de viering van Enschede 700, is gratis toegankelijk voor bezoekers. De gemeente Losser verbouwt na de zomer de receptie- en publiekspalis in het Lossershoes van 7 september tot en met 23 oktober. Op 3 en 4 september is de gemeente gesloten vanwege de verhuizing naar tijdelijke ruimtes. De huidige balies bieden onvoldoende privacy en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. En als sport, René Wagelaar toont zich positief verrast over de kwaliteit van de spelers die Heracles heeft aangetrokken. Volgens hem kan het elftal bovenin meedraaien. Hij was de gast bij 1 Twente voetbaltijd, waar ook het verlies van FC Twente bij de SC Heerenveen werd besproken. Heracles won vrijdag met 4-3 van VVV Venlo. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een klein beetje sluierbewolking.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het oosten van het land en die staat op de A12 bij de Duitse grens vanuit Arnhem. Heb je daar 2 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

dichterbij dan ooit in jouw middagshow. Het is dinsdag de 11e, Twente komt thuis, daar luister je naar. De Pasadena's hoorde je als eerste na het streeknieuws Riding on a Train. Nou ja, je kunt het metaforisch zien dat je hier op de muzikale trein zit en dat we lekker naar de volgende hit gaan van Rita Ora.

hoorde je Kelly, Watch the Stars en Rita Ora hoorde je ook Anywhere. Nou ja, we zijn hier dus waar je ook bent. Luister lekker met ons mee. Dat kan wereldwijd via twentefm.nl/luister. Mocht je nou een berichtje willen sturen naar de studio, dat kan ook via de web.

als dit geen klassieker is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Kaoma Lambada uit de jaren 80. Heerlijk zegt Jonas Blue en Belief. Hoor je ook Edge of Desire. En dan komt er ook een klein beetje, we gaan richting het einde van Twente komt thuis voor deze dinsdag de 11e. Zometeen om 7 uur Peter Grobbe in de avonddienst. Lekker luisteren naar alles wat hij te vertellen heeft. En dan gaan wij eruit met die ene hele grote hit van Daft Punk. Welke zou dat nou zijn? Zeg, ik wens je een hele fijne dinsdagavond. En tot morgen, nieuwe uitzending van Twente komt thuis. One more.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. De tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Cobot laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de 4e keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar 1 binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: avonddienst. Het is 7 uur geweest. Goedenavond allemaal. The bitch is back. Elton John. Op Twente FM. Goedenavond allemaal. Dat is wat. 4 weken vakantie. Hè? Ja, dat is een beetje waarop staat. Hè. Ik weet niet hoe het bij jou gaat. Maar mocht je nog vakantie hebben, geniet er nog even van. Je zit zo weer in de zeg maar, de normale modus. Oké, tot 9 uur de avonddienst met... nog een bedankje richting Richard de Vetter voor het overnemen van de show tijdens mijn vakantie. Het was fantastisch goed ontvangen, moet je zeggen, ergens in Sauerland en in Oostenrijk. Dus dat is dikke dorre. Oké, straks gaan we nog even een blik werpen naar buiten toe. Kijken wat het weer gaat doen de komende uren en dagen. Daar zijn wat wisselende berichten over. En met betrekking tot de warmte, je bent het ook al gehoord in het nieuws. Dus we gooien nog even een thermometer erin. Als we het daar toch over hebben, op de mooiste en grootste en fantastisch mooiste straalpaal van Twente. Die van Twente FM is op dit moment 23 graden.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En we duiken straks nog even de onmenige nengelt en de nengneng erin. Doe het nog even. En dit is Magnetic, de Bausa.

Wordt hem niet vaak, maar het is toch wel een lekker dingetje om soms even de eter in te slingeren hier bij Twente FM. Goed, nou. Even kijken hoe het gaat in het Twenteland. Ik werd vanmorgen even getrokken door het bericht dat het afgelopen nacht onder nul is geweest. Het was maar liefst in -1 geweest, ergens in de duinen in Castricum. En ja, dat was op 5 plaatsen in Nederland geweest. Niet in Twente, overigens in Noord-Holland langs de duinenreeks. En dat heeft te maken met het zand dat enorm af kan koelen. Overdag is het vrij warm en 's nachts kan het dus enorm afkoelen. Zou mij benieuwen hoe het in het Lutte Zand gaat dan? Mocht je een thermometer hebben en vannacht eens even op zoek willen gaan naar de laagste temperatuur. Misschien is dat een idee om dat daar eens even te gaan doen. Maar op dit moment is het zonnig en dan blijft het ook de hele avond nog. Dus profiteer er lekker van. Een middagtemperatuur, of tenminste een avondtemperatuur, zo rond de 22 graden. Dat blijft best wel lang lekker warm. En de nachten die worden niet meer zo warm, want het koelt vannacht naar een graad af 10 hier in Twente. Morgen een zonnetje en een wolkje en een middagtemperatuur van zo rond de 28. Maar we gaan opbouwen in de week, want de temperatuur gaat omhoog naar een, ja, toch wel een behoorlijke tropische waarde op vrijdag van 36 graden. Dan hebben we nog een dagje ertussen zitten op donderdag met 33. Maar in het weekend dan gaat het wat afkoelen. En op zaterdag en zondag kan er wellicht een buitje vallen. Als je niet weet wat het is, dat is zo'n ding. Dat schuift in één keer zeg maar boven langs de hemel. Dat ziet er wat donker uit. En dat zou maar zo kunnen zijn dat je dan nat wordt. Zo'n ding, dat is dan een bui. Oké, nou. Mocht je zo'n ding tegenkomen, profiteer er daarvan. Je plantjes worden er blij van. Straks gaan we even een mooie deun draaien uit de Helmunnige 999, nummer 562. Even op speciaal verzoek zelfs. Het is een band dat dezelfde naam heeft als de zangeres. En de zangeres heeft maar liefst 2 relaties gehad met een drummer. Vroeger en nu. Vroeger heette die Rolf Brendel. En tegenwoordig heet die Philip Palm. En ja, ze is ook actrice, want we hebben het over een zangeres natuurlijk. Ze trad ooit op in 2009 in de serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Nou, maar dat is... Laat je verrassen straks dus hier in de avondiets van Twente FM. Dit is Emma Heester samen met Rolf Sanchez.

0: in Twente, dan proef je weer de cultuur, zeg maar. Dit wordt erop bij de cult Giselle Sanctuary. En vandaag genoeg cult weer meegemaakt, want de boeren gingen vandaag de straat ook weer op. De weg tussen Oudmassum en Vassen werd vandaag maar eens even dichtgezet. Er werd een omleiding in verband met Natura 2000 te protesten. Ik vind het wel ludiek, jongens. Kom op. Oké. Okay.
1: De onmenige 999.
0: Die hebben we gedraaid tussen kerst en oud en nieuw. Met hulp van jou natuurlijk, want je komt weer de mooiste platen indienen. Mooiste liedjes die je hebt, voor ogen hebt. En nou, daar hebben we een mooie lijst van gemaakt en die hebben we gedraaid. 999 aan één stuk. En ik kreeg namelijk een verzoek of ik iets van de volgende artiest zou willen draaien. Op 562. Maar ja, voordat ik die ga draaien en bekend ga maken, dan gaan we even kijken wat er allemaal rondom die 562 staat van afgelopen jaar. Onder andere Lady in Red van Kristen Burke op 565. En True Colors van Cyndi Lauper op 564. Nou, Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd op 563. En Another Part of Me, Michael Jackson op 561. Still the Same van Bob Seger op 560. En Always on My Mind, Elvis Presley meldde zich op 559. Laatste, Substitute van Clouds en 558 mochten ze op hun naam schrijven. Nummer. Oké, nou mooi. Nou, wat staat er dan op die 562? Het is een band dat vernoemd is naar de naam van de zangeres. Hoewel ze eigenlijk Gabrielle heet. Het is Nena. En ze heeft een harde relatie met een drummer. En tussen de relaties in heeft ze toch wel een donkere periode gehad. Ze heeft namelijk een gehandicapt kind gehad. En die is voordat die 1 jaar werd gestorven. Dus ze heeft nogal wat bagage. En mocht je nog kunnen herinneren, in 2014 stond ze samen met Kim Wilde in Saarsveld op het podium te swingen. Dat was ontzettend mooi. En in 2009 was ze actrice in Goede Zeiten, Slechte Zeiten. En Leuchtturm, daar hebben we het over, stond ooit nummer 13 in de top 40.
1: 562.
0: En ik moet hem even draaien voor Reno. Want die is jarig vandaag. Proficiat, jongen.

0: Met maar liefst vier liedjes stond ze in om 999. Deze Nena en ze trainen nog steeds op. Want aanstaande zaterdag 26 september dan kun je haar bewonderen in de Emsland Arena in Lingen. En mocht je daar nog kaarten voor willen hebben, ze zijn nog beschikbaar. Goed, straks de King nummer 4 van Cameron Whitcomb en het streeknieuws van 120.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. NCD krijgt op zaterdag 5 september een nieuwe editie van het Red Roots Festival. Dit keer aangevuld met een street art programma. In de binnenstad zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. Het festival, vorig jaar gestart tijdens de viering van Enschede 700... is gratis toegankelijk voor bezoekers. De gemeente Losser verbouwt na de zomer de receptie- en publiekspalis in het Lossershoes van 7 september tot en met 23 oktober. Op 3 en 4 september is de gemeente gesloten vanwege de verhuizing naar tijdelijke ruimtes. De huidige balies bieden onvoldoende privacy en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. En dan sport, René Wagenaar toont zich positief verrast over de kwaliteit van de spelers die Heracles heeft aangetrokken. Volgens hem kan het elftal bovenin meedraaien. Hij was de gast bij 1Twente voetbaltijd, waar ook het verlies van FC Twente bij de SC Heerenveen werd besproken. Heracles won vrijdag met 4-3 van VVV Venlo. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een klein beetje sluierbewolking.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Cameron Lithgow. En The Kingdom of Fear op dit moment, de hit in het land. Oké, nou. Ook nog weer wat andere dingen in het land, de Twente-land. Want goed nieuws voor FC Twente, want die heeft namelijk Filip Thorvaldsen vastgelegd. Dat werd vanmorgen bekend, zo rond een uur of 10:30. De 20-jarige Noor heeft in Enschede een contract tot medio 2031 ondertekend. En daarmee is de gewenste rechtsbuiten binnen voor FC Twente. Ja, want FC Twente dat draait nog niet zo heel best aan het begin van het seizoen. Dat is ook al wel bekend. En mocht je in Twente voetbaltijd nog even terug kunnen kijken, willen kijken, dan moet je dat zeker doen. Daar werd het ook bekendgemaakt. En nou ja, toen maar. De transfer die werd trouwens niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Want de technisch directeur Erik ten Hag, zoals je weet, die zegt: we zijn heel content dat we vandaag de transfer van Filip Thorvaldsen hebben kunnen afronden. Het was er een met een lange adem, maar uiteindelijk hebben we hem en zijn management kunnen overtuigen om voor FC Twente te kiezen. Oké, nou, we gaan allemaal beleven hoe het allemaal gaat worden de komende seizoen. Dan onderhand nieuws uit Saasveld. Want wellicht ken je het wel met metaaldetectoren. Ga je over de grond. En in Saasveld is een jongen van 9 en die heet Tigo. Die vond ook wel eens wat bierdopjes en ander metaal en zoveel troep. Maar zoektochten met een metaaldetector, die leveren meestal niet zo heel veel op. Maar Tigo die tijdens de vakantie in Noorwegen dat ook deed, was het wel raak. Daarmee vond hij een broche uit de Vikingtijd en vermoedelijk minstens 1000 jaar oud. En nadat hij het voorwerp had opgegraven, poetste hij schoon en kwamen allerlei tekentjes tevoorschijn. En de eigenaar van de trein dacht afhankelijk dat het misschien een onderdeel van grasmaaien was. Nou, één ding vertellen. De Vikingen hadden geen grasmaaien toen de tijd. Oké, nou, straks gaan we trouwens nog even Tom Mechelt aan het woord laten. Die is namelijk van de Bolsclub Losser. Want op 13 augustus zou de Bolsclub Losser 92 haar jubileumtoernooi organiseren. Maar er is te veel risico vanwege de hitte dat mensen onwel kunnen worden. En of er een andere datum komt, is nog niet bekend. Daarover straks meer in dit programma. En nu Toto West Sprocket en Walk on the Ocean.

0: het oorsprong afkomstig uit Milaan, deze Baltimora. En ja, de stem die was van Jimmy McShane. En dat was een Noord-Ierse man. En die is niet zo heel oud geworden trouwens. Een jaar of 42. Dus wow, die... je kunt de stem nog wel eens horen, maar hij is niet meer onder ons, om zo maar te zeggen. Ook een tand van de niet-levenden, zeg maar. Oké, we gaan straks nog even babbelen over snoep. En het preciezer zijn iets met chocola en munt. Dat kan ik je vast meegeven. Dan gaan we nog even over naar Losser. Want op want Jan Bakkers Boltoernooi, dat zou plaats gaan vinden. Tom Melgert, we hebben het allemaal over de club, de Bolsclub. Bolsclub Bols Losser 92. In ieder geval het jubileumtoernooi. Dat zou op 13 augustus gaan plaatsvinden. Maar daar zit toch wel wat haken en ogen aan, toch?
1: Dat was wel de bedoeling, maar gezien de hoge temperaturen durven wij het niet aan. Want de mensen die komen, die zijn allemaal gepensioneerd. Dus ja, als er in mijn eentje flauw valt, dan zitten we met gebakken peren. Daar hebben we geen zin in. Nou nee, het wordt in de vakken zelf ook veel te warm. En in het bijgebouw waar we lunchen enzovoorts, dat wordt allemaal veel te warm. Dat kunnen we niet wagen. De fakkel heeft wel ventilatie, maar die trekt dat ook niet. Ja, hier is nog steeds een regiocompetitie. Die begint nog weer en daar doen zo'n... ik denk bijna 25 teams aan mee. Elk jaar. En dat loopt dan van september tot april. De mensen worden steeds ouder en de aanwas is niet groot op het ogenblik. Je hebt een bal die vrij zwaar is en die moet je met effect gooien. Want als je hem rechtuit gooit, dan loopt hij de mat uit. Je speelt op matten van 30 meter. Of je hebt ook een korte mat, 14 meter, met een handicap. Daar ligt een balkje in het midden waar je omheen moet. Dus je moet die bal, als die rechtuit gegooid wordt, nou, dan gaat hij naar links of naar rechts, maar niet naar het einde. Dus dat, je moet hem dus ja, met een boog als het ware gooien. Of een boog laten maken door het zwaartepunt goed te benutten. Je hoeft niet, omdat het 30 meter lang is zo'n baan, is het niet zo dat je met enorme kracht hoeft te gooien. De truc zit hem is dat je het ding moet laten rollen. Dus en net genoeg vaart geeft dat hij aan het eind netjes naar zijn doel rolt. Ja, het is wel behendigheid. En, want als je denkt, ik klap hem erin, nou ja, dan vlieg je door de muur naar buiten, bij wijze van spreken. Ja, we zijn nu aan het bekijken of het eventueel in oktober kan. Maar dat hangt af van de beschikbaarheid van de zaal. Dus zover zijn we nog niet. Want ja, we moeten volgende week komen alle beheerders weer in actie na de vakantie. Dus daar wachten we op.

Bypass Gravity. Gravity. Oké. Het is wat als je weer terug bent in het beloofde land. Heerlijk trouwens, een vakantie gehad. Dan kom je weer terug en dan moet je even wennen. Hoor erbij, jongens.

En ik werd vanmorgen door gegrepen door een bericht. Dat ging over een chocolaatje met een muntsmaak erin. Misschien ken je het. Het zit in een zwart doosje. En als je er eentje uit krijgt, dan zit het weer in een zakje. Dat zakje moet je open doen. En dan komt er een soort koekje uit. Een soort koekachtige vorm. Met chocolaatje eromheen. En er zit munt in. Je houdt ervan of je houdt er niet ervan. En het heet After Eight. Het is eigenlijk een beetje een vintage lekkernijtje. Vroeger werd het, denk ik, meer genoten dan tegenwoordig. Een beetje in de oudere gemeenschap is dit dan wel redelijk bekend. Het is After Eight. Maar After Eight, denk van, wacht eens even. Daar kunnen we ook, vernieuwen. Ik moet zeggen, ik kreeg ze vroeger ook altijd. Ik vond ze eigenlijk wel lekker. Mijn broer die vond het helemaal niks. Die zei van, fuck met dat product. Ik hou er niet van. Er zijn dus nieuwe smaken op komst. Mocht je ervan houden, dan kun je in ieder geval kijken naar caramel flavor, orange en raspberry. Dat komt er allemaal in. En er is goed nieuws. Het blijft in de oude bekende verpakking zitten. Dus je krijgt After Eight met munt en dan die andere dingen erbij. Het is trouwens nog niet helemaal bekend dat het helemaal overkomt in Nederland. Maar het is misschien wel lekker om lekker fruit te zeggen als je ervan houdt. Deze lekkere snoepjes toch wel, ja. Oké, 5 voor 8. Dit is de nieuwe single van Cat's Eye. Het is de opvolger van Gabriella en die heet Animal.

0: De nieuwe Cat's Eye. En die klinkt lekker. En dan nog straks iets moois van Belinda Carlisle.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede, na Milou van Wijk. Maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
14: Tegen aan het ding.

0: Een van die fijne oude hits van Belinda Carlisle op de zender. En Leave a Light On. Oké. Welkom terug. Dit is de avonddienst. Smakelijk bakkie. Als je er aan toe bent. Moet ook af en toe gebeuren. En nou, terug in Twente. Wellicht ben je ook terug in Twente. En vandaag natuurlijk weer... vandaag boerenprotesten in het noordoosten van Twente. Want dat ging vandaag... Vandaag om 10 uur ging dat gebeuren en toen verzamelden zich tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met protestleuzen op een weiland aan de Mandenseweg in Mander. En niet voor 12 uur zette de proteststoet zich onder politiebegeleiding in verschillende richtingen in beweging rond het Natura 2000 gebied Springendaal en de Dal van de Mosbeek. Nou, boeren en ondernemers in dit gebied die dreigen hard te worden geraakt door de nieuwe stikstofmaatregelen. En de boodschap van de protesterende boeren blijft onveranderd. Het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen moet van tafel. Ja, dat vinden ze. Oké. Walter Luttekhuis, die behartigt de belangen van de boeren. Die heeft namelijk voor het reces een verzoek bij de politieke assistent van landbouwminister Jamie van Essen van D66 ingediend om in gesprek te gaan met boeren in Natura 2000 gebieden in de gemeenten Tubbergen en de gemeente Tinkeland. Straks laten we hem even aan het woord en kijken wat hij allemaal te melden heeft. En wellicht heb jij ook nog wel in de file gestaan of ben je omgeleid? Want ja, je mocht dan vandaag niet met een auto door Natura 2000 gebied. Oké, prima. Hou het in ieder geval nog netjes. Doe het netjes. Doe het leuk. Dan heb je onze sympathie ook. Laten we eerlijk zijn.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.

0: Maxi Priest. Je kent hem onder andere van Wild World en Close to You. Maar dit was ook een hit van hem. Some guys have all the luck. Nou, misschien ben je wel zo geluksvol. Oké, vandaag boerenprotesten in met name het noordoosten van Twente. Het gaat allemaal rondom onder andere de Natura 2000 gebieden Springendal en Dal van de Mosbeuk. Dat is namelijk de laatste week uitgeroeid tot de twistappel in het hoogopgeleide debat over de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Je weet het, van Lossen toen. En enerzijds roeren ze zich daar de boeren en bewoners in een zone van 1 kilometer rond het gebied. Die vrezen voor hun voortbestaan. En tegelijkertijd wat er in het gebied stug doorgewerkt aan een ingrijpende natuurherstelprogramma. Nou, er zijn namelijk wat botsende belangen daar, want daar botsen de belangen nu meer als gevolg van klimaatverandering. Want onlangs, zoals je weet, werd restaurant Watermolen Bels in Mander toch wel behoorlijk overstroomd met een behoorlijke watermassa. Door extreme regenval. En de vereniging Focus op Leefbaarheid, FLL, die zo'n 150 bezorgde bewoners in het gebied vertegenwoordigt, trok onlangs in een brandbrief al aan de bel bij gemeenteraden en colleges van de gemeente Tubbergen en Dinkeland. Nou, gedeputeerde staten en provinciale staten en leden van de Tweede Kamer. Nou, met de noodkreet dat het gebied door de stikstofmaatregelen opnieuw en zwaarder dan vrijwel elk ander gebied in Nederland wordt geraakt. Nou, vandaag spraken we al eerder met Walter Luttekhuis. Hij vertegenwoordigt in ieder geval de boeren. En Walter heeft voor de reces een verzoek bij de politiek assistent van landbouwminister Jamie van Essen van D66 ingediend om in gesprek te gaan met de boeren in Natura 2000 gebieden in de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkeland. Walter, waarom wil je nou speciaal? Wil jij nou speciaal in gesprek met de minister?
1: Ik wil niet per se praten. Ik wil graag de boeren de kans geven die nooit aan tafel zitten bij Van Essen. Van Essen die heeft. Ik heb begrepen nu door mij opnieuw dat hij bij één bedrijf is geweest in onze buurt. Dat is een koeien- en kansenbedrijf. Een koeien- en kansenbedrijf. Dat betekent dat je al sinds 2019 bezig bent met doelsturing voor emissies te verlagen van stikstof, ammoniak en broeikasgassen. En deze mensen zijn zo goed bezig, maar het lukt niet om doel te halen voor 2035. Dat geven ze nu al aan. Dat betekent dus eigenlijk dat alle boeren in Nederland het doel niet kunnen halen wat er van Essen wil. En dat is heel erg lastig, denk ik dan. Dan ga je ook eens met die boeren aan tafel die nog nooit met hem aan tafel zitten, die nog niet zo bezig zijn geweest als koeien- en kansenboeren. Want ze weten begot niet waar ze moeten beginnen en waar het schip eindigt. Ja, we weten wel waar het schip eindigt. Geen boeren meer in Nederland. Ja, ik denk altijd van de overheid, maak iets druk voor veilig wonen, werken, goede gezondheidszorg, prima onderwijs, betaalbare woningen, voldoende en veilig voedsel. Maar ja, daar wordt eigenlijk helemaal niet aan gewerkt. Het is eigenlijk de basis voor een kabinet om daaraan te werken. Kijk naar wensen natuur. Denk wat hopen met geld kost en wat economisch niks bijdraagt. We hebben een open dag gehad hier met 1500 mensen. En ik heb geen ingesproken die zegt van rot op met die boeren. Ja, daar komen ze natuurlijk ook niet. Maar ik snap het ook niet. Er is een hele kleine groep in Nederland, natuurclubs, die dit echt vasthouden. En het is een percentage van misschien 8-9% van de Nederlanders die in alle clubjes zitten. En die ook meepraten aan de tafel van Essen. En als je het plan van Essen naast het MOB legt, zeg maar de milieuclubs, dan is het 1-op-1 gekopieerd. Dat is heel vaak zo. Provincie Overijssel of provincie Friesland heeft gehad met afvalverwerking. Moesten verbouwen. Dan weet je gewoon dat de MOB gaat protesteren, de milieuclubs. Die hebben eerst met MOB aan tafel gezeten, samen met de provincie. En toen hebben ze gezegd van, nou, wat is jullie eisen? Dit is ons eisen. MOB stuurt een factuurtje voor het advies wat ze gedaan hebben. En dan gaat de vergunning wel door. De milieuclubs praten heel erg mee. En zelfs de milieuclubs van natuurmensen van de provincie en van de overheid zitten bij deze mensen in hetzelfde gebouw aan één tafel.

De eerste grote hit voor de Miami Sound Machine. Toen nog in de geleden, ja, hebben ze altijd gehad natuurlijk. Gloria Estefan, later werd het Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dat werd iets commerciëler, zeg maar. Maar deze conga uit 1984 was toch wel de doorbraak van deze formatie. Ja, nou, oké, de avonddienst. Tot 9 uur en ik weet niet of je wel eens fietst. En dan met een racefiets of een mountainbike of iets dergelijks. Ik mag zelf graag fietsen. Neem altijd mijn mountainbike mee op vakantie. Ik ben vrij veel met de MTB onderweg. Ik heb wel een racefiets, maar ik vind dat toch mountainbiken toch iets leuker. Een beetje door het bos heen en toestanden. Maar aan het eind van deze maand, laatste vrijdag van de maand, dan is natuurlijk ook weer de profronde van Almelo. En maar ja, die moet het al een tijdje doen zonder aansprekende namen. En dat is de, ja, vroeger hadden we nogal mooie namen aan de stad. Onder andere Erik Zabel, die wel eens kwam. Of André Greipel, Mario Cipollini. Die kwamen ook wel eens langs. Onder andere ook Dylan Groenewegen of Bauke Mallema of Bram Tankink stond ook wel eens aan de stad. Maar die mannen die komen niet meer en het publiek wordt ook wat minder. Nou, wat hebben ze bedacht bij de profronde daar in Almelo? Wellicht is het leuk om vrouwenronde iets meer aandacht aan te geven. Want ja, die zijn wel succesvol. Kijk maar naar de afgelopen Tour de France. Demi Vollering die won de Tour. Ja, de groep was voor Lorena Wiebes. En de bolletjestrui van voor Puk Pietersen. Dus dan heb je alle truien binnen als Nederlanders. En daar wil het publiek wel voor komen. Dus daar gaan ze op inzetten de komende tijd daar in Almelo. Maar eerst nog eind van de maand, laatste vrijdag van augustus. Dan is daar weer de profronde. We gaan natuurlijk ook aandacht aan besteden zoals je...

0: hebt van die liedjes, die blijven maar leuk. Dit is er ook zo een. Dit is een homewrecker van Somber. Straks heb ik Dracula van Tame Impala voor je. En het 120 streeknieuws is ook onderweg.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. NCD krijgt op zaterdag 5 september een nieuwe editie van het Red Roots Festival. Dit keer aangevuld met een street art programma. In de binnenstad zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. Het festival, vorig jaar gestart tijdens de viering van Enschede 700... is gratis toegankelijk voor bezoekers. De gemeente Losser verbouwt na de zomer de receptie- en publiekspalis in het Lossershoes van 7 september tot en met 23 oktober. Op 3 en 4 september is de gemeente gesloten vanwege de verhuizing naar tijdelijke ruimtes. De huidige balies bieden onvoldoende privacy en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. En dan sport, René Wagelaar toont zich positief verrast over de kwaliteit van de spelers die Heracles heeft aangetrokken. Volgens hem kan het elftal bovenin meedraaien. Hij was de gast bij 1 Twente voetbaltijd, waar ook het verlies van FC Twente bij de SC Heerenveen werd besproken. Heracles won vrijdag met 4-3 van VVV Venlo. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een klein beetje sluierbewolking.

Dracula. Klinkt heel eng. Dracula, maar het is eigenlijk best wel een lief liedje. Als je het zo hoort. 8:08. Smakelijk bakkie mocht je daar naartoe zijn. En anders mooi heinig achter in de tune of zo. Dat is prima toch. Ja. We gaan straks nog even over naar Martijn Huiven. Die is van Infor. Want het gaat over ons allemaal in Twente. Want voelen en inwoners van Twente zich nog wel gehoord door de gemeente? En waar willen zij eigenlijk over meedenken? Nou, onderzoek van de organisatie Full Contact blijkt dat inwoners graag betrokken willen worden bij belangrijke onderwerpen. Natuurlijk. Maar dit nog niet altijd lukt. Hey, hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, alle Twentse gemeenten zijn hier te vinden. En mocht je daar iets meer over willen weten, dan kan dat via www.tipnederland.nl. Dus tipnederland.nl, daar kun je ook kijken voor hoe en wat. Maar straks Martijn Huiven dus aan de lijn en kijken wat hij allemaal te melden heeft met betrekking tot onze inbreng in ideeën en dingen in Twente. Nou, YouTube, I Will Follow, maar dan in de echte, enige, echte uitvoering, namelijk deze.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Oké, okay, Twente FM, de avonddienst met wat sportnieuws, want het gaat over schaatsen. 21 september gaat de ijsbaan in Enschede weer open, dus ja, ik kan al niet wachten. Maar goed, er zijn topschaatsers op dit moment bezig in Heerenveen, want daar ligt zomerijs. En één schaatster die ontbreekt op dit moment, dat is Jutta Leerdam, de Olympische kampioene. Die laat nog altijd niets los over haar toekomst. En, maar haar concurrenten en oud teamgenoten die verwachten niet dat komend seizoen op het ijs staat. Want zij is namelijk in Puerto Rico. Dus Jutta Leerdam bij haar vriend Jake Paul. Dus nou, wat even spannend, denk ik, het komende jaar of zij op het ijs verschijnt. Ja, dan nee. Goed, ook spannend, dat is als je mee wilt denken over plannen van de gemeenten. Martijn Huiven van Invior, die kan daar meer over vertellen. Of hoe zeg maar, je invloed kunt uitoefenen op de gemeente en gemeenteraad hier in Twente.
1: Ja, hoe zit het precies? Wij vanuit Invior hebben gekeken van, goh, als oud-ambtenaar heb ik altijd gedacht van, vroeger heb ik altijd aan tafel gezeten met bestuurders, wethouders en ambtenaren. En altijd gedacht van, goh, hoe kunnen wij de gemeente zo goed mogelijk bedienen richting de inwoners? En het leuke is dat je de tafel samenstelling anders maakt. Kan het soms zijn dat je andere input ophaalt. Dus niet alleen ambtenaren aan het woord laat, maar ook inwoners aan het woord laat. En daarom doen we eigenlijk elk jaar de barometer burgerparticipatie. En dat betekent dat we mensen laten meedenken, meepraten over lokale onderwerpen. Onder inderdaad de Overzaal, maar ook in de hele regio Twente. Ook de Hof van Twente bijvoorbeeld. En we hebben gewoon letterlijk gevraagd van, goh, hoe vindt u het eigenlijk gesteld met de burgerparticipatie hier in de gemeente? En daar komt een rapportcijfer van 6,3 uit. Op zich goed, ten opzichte van landelijk. Zeker als je kijkt ook naar het rapportcijfer vorig jaar. Toen was het net iets lager. Die zijn dus in de stijgende lijn in de regio. En we zien ook in de regio dat de inwoners zeker betrokken willen worden. Die 92% klopt. En 1 op 3 voelt zich ook betrokken door onderwerpen. Dus dat is een heel mooie score. Ja, dat is het leuke van beeldvorming. Sowieso het woordje burgerparticipatie is een begrip. Misschien wel een containerbegrip. We hebben letterlijk uitgevraagd aan de mensen van, goh, kent u het begrip? Ja, ze kennen het ook. Hè. De 68% zegt zelfs, ik weet precies wat het begrip betekent. En in de definitie van de inwoners is burgerparticipatie met name bedoeld als samenwerking tussen inwoner en de overheid. Dus niet hij en zij, maar wij eigenlijk. Als je samen kijkt, kunnen we samen problemen oplossen. We hebben op dit geval, we hebben resultaten op de lokale website staan. Bij het burgerparticipatie-Oldenzaal staat bijvoorbeeld tip Oldenzaal. Ja, dat kunt u teruglezen. Maar met name de onderwerpen leefbaarheid, veiligheid en bouwen en wonen zijn de onderwerpen waar inwoners heel vaak ook aan meegedacht in het leven.

Nou, oké. Zonnetje gaat inmiddels onder. Morgen is dat eerder het geval, wegens de zonsverduistering. En dat begint vanaf morgenavond 7:15. En het maximum zit zo rond 9:00. Ja, er is heel veel over gezegd. Eclipsebilletjes gebruiken en dat soort dingen. Doe het veilig, want anders dan kost het je ogen. Wil je het echt mooi gaan bekijken, dan verwijs ik je even naar de Sterrenwacht in Laterop. Want daar is van alles te doen rondom de eclips, zoals dat noemt. Want 90% van de zon wordt verduisterd door de maan, want die schuift er voorbij. Nou, wil je daar naartoe, naar de Sterrenwacht, dan kun je dat doen. Vanaf 6:00 is de trein open en via geluidssysteem krijg je uitleg over het verloop van de verduistering en speciale zonnetelescopen. Dan kun je de zon veilig bekijken en onder begeleiding van deskundigen van de Sterrenwacht Cosmos. Dus ik moet zeggen, dat moet een leuke belevenis zijn. Dus als je tijd hebt, op naar Laterop. Want dat is altijd een goed devies. Op naar Laterop. Twente FM. Jouw keuze in Twente met

0: Ava Max. En Maybe You're the Problem, dat zou maar zo kunnen. Kijk je geliefde netjes in de ogen en zeg, ik hou van jou. Ik heb geen probleem met je. Nou, klinkt dat niet leuk? Oké. Tot zover ook de avonddienst. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke. En ik wens je nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Als op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
7: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadé heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK Zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al gaat op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzinkbouwmaterialen.eu.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: een groep? Huur dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. NCD krijgt op zaterdag 5 september een nieuwe editie van het Red Roots Festival. Dit keer aangevuld met een street art programma. In de binnenstad zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. Het festival, vorig jaar gestart tijdens de viering van Enschede 700, is gratis toegankelijk voor bezoekers. De gemeente Losser verbouwt na de zomer de receptie- en publiekspalis in het Lossershoes van 7 september tot en met 23 oktober. Op 3 en 4 september is de gemeente gesloten vanwege de verhuizing naar tijdelijke ruimtes. De huidige balies bieden onvoldoende privacy en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. En dan sport, René Wagelaar toont zich positief verrast over de kwaliteit van de spelers die Heracles heeft aangetrokken. Volgens hem kan het elftal bovenin meedraaien. Hij was de gast bij 1 Twente voetbaltijd, waar ook het verlies van FC Twente bij de SC Heerenveen werd besproken. Heracles won vrijdag met 4-3 van VVV Venlo. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een klein beetje sluierbewolking.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. NCD krijgt op zaterdag 5 september een nieuwe editie van het Red Roots Festival. Dit keer aangevuld met een street art programma. In de binnenstad zijn optredens, workshops en nieuwe kunstwerken te zien. Het festival, vorig jaar gestart tijdens de viering van Enschede 700... is gratis toegankelijk voor bezoekers. De gemeente Losser verbouwt na de zomer de receptie- en publiekspalies in het Lossershoes van 7 september tot en met 23 oktober. Op 3 en 4 september is de gemeente gesloten vanwege de verhuizing naar tijdelijke ruimtes. De huidige balies bieden onvoldoende privacy en voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. En als sport, René Wagelaar toont zich positief verrast over de kwaliteit van de spelers die Heracles heeft aangetrokken. Volgens hem kan het elftal bovenin meedraaien. Hij was de gast bij 1 Twente voetbaltijd, waar ook het verlies van FC Twente bij de SC Heerenveen werd besproken. Heracles won vrijdag met 4-3 van VVV Venlo. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een klein beetje sluierbewolking.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
13: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budućnost de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn 2 Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op.
1: Wat?
0: Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlandse elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.